0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Liuyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Yeah.

Baguette.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog, met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren twee oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag, op Bevrijdingsdag, verspreiden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
2: Met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940... moest hij eigenlijk dezelfde route weer terug.
1: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft eigenlijk direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
1: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwen.
2: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen: Oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
1: Als Rusland nakomende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
3: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
1: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn vandaag Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei-lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jette. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. En vanavond om 8:30 is het 5 mei-concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

there's a cop beating a guy.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
2: Stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren? Blijven de scholen open morgen? En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
1: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
3: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en ja, het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
1: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ruim 3 minuten over de klok van 9. Het is de laatste donderdag. Sterker nog, het is de laatste dag van de maand april. Goedemorgen, welkom luisteraars. Dit is Brunch, het programma op de donderdagochtend tussen 9 en 12. En we zijn weer compleet. Rob is weer aangeschoven, Linda is er. Dus wat dat betreft kunnen we er weer, kunnen we er weer tegenaan. En komen we die 3 uur wel weer door, denk ik. Is het niet, Rob?
1: Ik denk het wel. Alleen met verbazing komen we er al doorheen, denk ik.
0: Ik moet je eerst even openzetten, want zo gaat hij beter. Sorry.
2: Zo gaat hij beter. Nee, ik zei alleen met mijn verwondering deze keer kunnen we die 3 uur wel volmaken. Maar dat ga ik echt niet doen, Jan, dat beloof ik je. Nee, het wordt korter. Het wordt korter dan normaal.
0: We gaan niet over die brand hebben.
2: Nee.
0: We kregen gistermiddag nog een tip inderdaad van moeten we daar nog wat mee doen? Ik zei, nou nee. En het klopte. Het was in elk programma was het gisteraan. Maar ja, goed, het valt buiten onze gemeente. Het is natuurlijk heel vervelend voor het harde en omgeving. Maar er is volgens mij genoeg over gezegd. Zullen we eerst gewoon even een lekker muziekje doen? Daar openen we meestal mee en wat voor heet. Ouderwetse rock'n'roll met Hank the Knife en de Jets en de Guitar King.

0: Hang the knife, Ensign Jet en de Guitar King. Je microfoon staat open, Rob.
1: Ja, ik let op netjes.
0: Ah, kijk aan, kijk aan, kijk. Gelukkig. Rob, even op het rode lampje letten. Hè? Als het rode lampje open staat, dan staat je microfoon open. Ja. Het is alweer 8:08. Wat gaan we allemaal doen,
1: Linda?
0: We hebben een heel vol programma vandaag.
1: Ja, en van alles en nog wat. Hè? Dat is ook leuk. We gaan zo meteen bellen met Annabel Bonhoff. En die kent iedereen wel van de Melktap in Veessen. Maar zij gaan meedoen aan de Campina Open Boerderijdagen. Erika Hottinga, die heeft de Sinterklaas gespeeld, want Visit Heerde heeft een cadeau uitgegeven aan de inwoners van Heerde. Wat dat is, dat willen we natuurlijk weten. We gaan bellen met Fred Rijkenberg, want die heeft een lintje gekregen.

0: de Records en Alive is a Rock. En daarmee werd het precies kwart over negen. Tijd voor onze eerste gast van vanochtend. En vind ik wel weer heel leuk, want ik ben daar vorig jaar geweest. Toen was het in Vaassen en nu is het, Linda, in Veessen. En jij hebt contact gezocht met Annabel Bonhoff van de Melktap.
1: Ja, goedemorgen, Annabel.
2: Goedemorgen.
1: Oei, je klinkt ook echt of je buiten bent.
2: Ja, dat is meestal wel zo.
1: Ja, dat kan haast niet anders. Annabel, we hebben elkaar natuurlijk wel eens vaker gesproken, zeker over de Melktap. Maar wij lazen dat jullie nu mee gaan doen met de Campina Open Boerderijdagen. En ik was even nieuwsgierig, waarom?
2: Ja, waarom? We vinden het gewoon ontzettend leuk om iedereen te verwelkomen bij ons open bedrijf. En te laten zien wat we doen. We zijn nu natuurlijk altijd open met de winkel, maar ons bedrijf is normaal gesproken gesloten voor de bezoekers. Mm-hmm. Dat is ook vooral vanwege de veiligheid natuurlijk.
1: Ja.
2: En op deze dag kunnen we alles laten zien wat we doen. Zijn er een heleboel boeren om alle vragen te beantwoorden. En hopen we vooral een heleboel kinderen te kunnen gaan laten zien hoe dat het er wel eigenlijk echt aan toe gaat op de boerderij.
1: En jullie hebben nog niet eerder meegedaan aan die Campina Open Boerderijdagen?
2: Nee.
1: Heb je een idee hoe dat eruit ziet en hoe druk of dat gaat worden?
2: Nou, dat gaat, als het lekker weer is, dan natuurlijk echt heel druk worden. We verwachten over de 2000 man.
1: Ja. En dan ben je in ieder geval voorbereid.
2: Ja, inderdaad. hoe dat eruit gaat zien, ja, er is van alles te doen, te spelen. We hebben een mooi springkussen, komt er. Onze lekkere kaas is er natuurlijk om te proeven. We gaan sminken, er zijn lekkere hamburgers. Er is van alles. Je kunt er zeker eventjes een leuk uitje van maken.
1: Het wordt gewoon een feestje op de boerderij.
2: Ja, zeker.
1: En wanneer is die open dag?
2: 20 mei.
1: 20 mei?
2: Nee, 25 mei.
1: Tweede Pinksterdag is dat, hè?
2: Tweede Pinksterdag, ja. Ja, moet ik wel goed zeggen.
1: Ja, en dat je niet op 20 mei al die mensen op de boerderij hebt, terwijl je nog aan het voorbereiden bent.
2: Nou, dan is mijn man jarig, dus dat is ook gezellig, maar...
1: Oh, maar wat leuk, want Campina doet dat natuurlijk ook om mensen te laten zien, hoe gaat dat eraan toe op een boerderij? En melk komt van een koe en niet uit de fabriek. Krijg je ook een beetje ondersteuning van Campina daarin?
2: Ja, zeker. Heel veel. Ja, nee, Campina die regelt het eigenlijk grotendeels. Mm-hmm. En wat ik moet doen is mijn boerderij openstellen.
1: Ja.
2: En een heleboel enthousiaste vrijwilligers regelen, maar voor de rest...

0: wordt grotendeels vanuit Friesland Campina allemaal geregeld.
1: Oh, dat is ook fijn. Dat is, natuurlijk, zij hebben er natuurlijk ook belang bij dat, dat meer mensen nou, in contact komen met de boeren. Maar voor jullie natuurlijk ook prettig dat je ook ergens op terug kunt vallen. Dat je niet alles in je eentje hoeft te regelen.
0: Ja, absoluut. Het is voor ons natuurlijk ook een hele drukke tijd.
1: Mm-hmm.
0: Dus het komt er allemaal extra bij. Dus dan is het wel heel fijn dat er al veel door Campina geregeld is.
1: Ja.
2: En Annabel, als ik je mag vragen, wordt er dan ook nog iets een speciale iets afgesproken met de veerpont?
0: Oeh, nee, eigenlijk niet.
2: Ja, maar dat is natuurlijk een hele mooie attractie. Natuurlijk even heen en weer varen. En ook voor de mensen uit Weijen en Ols, die kunnen een mooi pontje nemen.
0: Ja, absoluut.
2: Ja.
0: En de fietspont, die ligt er ongetwijfeld ook in.
2: Ja, ja, ja, misschien een idee, of niet?
1: Het wordt gewoon een complete dag. Je gaat naar de boerderij, je gaat lekker fietsen en je gaat met het pontje over. Dat is natuurlijk ontzettend leuk.
2: Ja.
0: Ja, nee, absoluut. We hebben tegenwoordig ook een hele mooie fietsronde. Een route hebben we laten maken en met de pontjes erbij in.
1: Ja, ja.
0: Dus die kun je misschien tegelijkertijd ook nog doen.
1: Maar dat zou nog een hele goede zijn, ja.
2: Is het alleen melkproducten en kaas? Of wordt er dan ook nog ijs? Heb je ook ijs? Of,
0: uiteraard.
2: Oh ja, echt boerenijs.
0: Echt boerenijs van eigen melk gemaakt, ja, absoluut.
2: En softijs toch, hoop ik?
0: Nee, schepijs.
2: Ah, schepijs. Ja. ik vind softijs zo lekker, hè, Linda?
0: Ja,
1: dat klopt. En Annabel, je zei het al van de boeren zijn er, zodat mensen vragen kunnen stellen. Want met hoeveel mensen zijn jullie er dan?
0: Wij zijn dan met rond de 35 vrijwilligers. Maar dat zullen natuurlijk niet allemaal boeren zijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar er zijn zeker een stuk of 8 boeren.
1: Oké. Dus die in ieder geval wat kunnen vertellen over de dagelijkse gang van zaken bij jullie.
0: Ja, want dat vinden we gewoon het allerbelangrijkste. Van, hè, wat doen we, waarom doen we dat?
1: Ja.
0: Ja. En dat we alle, spannende verhalen misschien wat duidelijker kunnen maken.
2: Misschien nog een tip ook, Linda. We waren bij de zuivelboerderij in Wapenveld.
1: Ja.
2: En daar stond toen nog achter het hek
1: een koe om te melken.
2: Een soort robotkoe om te melken.
0: Ja.
2: En die kindjes die vonden dat heel leuk,
1: ja, dat
2: om te leren koemelken.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou, dus, bij ons staat er natuurlijk ook een koe om te melken.
1: Oh, goed zo.
0: Ook geen echte die schopt, hè, maar gewoon een neppert.
1: Ja,
2: een nepkoe.
0: Een nepkoe staat erbij, inderdaad. En we hebben onze grote trampoline, die staat ook op. En de springkussens. Dus het, het wordt één groot feest.
1: Oh, hartstikke leuk. En van hoe laat tot hoe laat is het dan?
0: Van 10 tot 4.
1: Van 10 tot 4, dus het is een hele dag en mensen kunnen komen, kunnen van alles bewonderen op jullie boerderij, maar kunnen ook een hapje eten of iets drinken.
0: Ja.
1: Het wordt gewoon een mooi dagje uit. 25 mei, tweede Pinksterdag.
0: Ja, van harte welkom.
1: Van 10 tot 4 bij de Melktap in Veessen. Annabel, dank je wel en we wensen jullie een hartstikke leuke dag toe.
0: Ja, jullie ook hartstikke bedankt en wellicht tot dan.
1: Goed zo.

0: Ja, u merkt het al, we zijn weer helemaal in de stemming. Hè? Als je liegt en bedriegt. Oh, ja.
1: Ik dacht ook wel dat ik dat liedje dus in de lijst gezet had.
0: Ja, dat had ik eigenlijk inderdaad gedaan. Nee, flauwekul. We hebben eigenlijk nu iets heel belangrijks om te bespreken, toch of niet?
1: Ja, we hadden bijna iets geskipt.
0: Eigenlijk wel, ja. Maar we maken er toch nog weer even speciaal ruimte voor. Rob, daar komt-ie.

0: De verwondering. We verwonderen ons hopelijk samen met je.
1: Ja, Liegt en Bedriegt, mooi nummer. Maar, maar er is hoop. Er is hoop.
2: Oh.
1: Hebben jullie iets met het Engelse Koningshuis?
2: Ik hou daar wel van die statige, plechtige dingen.
1: Ja, het is wat archaïsch en een stiff upper lip. En je kent dat allemaal wel. Maar het is, de Engelsen hebben wel humor. En een hele aparte humor ook. En ik weet niet, ik heb toevallig gisteren, niet toevallig, maar ik vond het leuk om te doen. Heb ik op YouTube de toespraak van King Charles, koning Charles III, in het congres, het Amerikaanse congres, in zijn geheel beluisterd.
0: Moet je er denk ik even bij zeggen, hij is op dit moment op bezoek bij de Amerikaanse president, hè?
1: Dat klopt. Nee, dat bezoek heeft hij al afgelegd. Maar hij heeft eergisteren in het congres gesproken. En je weet wel, het congres dat bestaat uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Ik zal niet uitweiden voor de luisteraars. Maar het was heel bijzonder. En ik moet je zeggen, normaal ben ik altijd wat kritisch. Maar dit was een hele hoopvolle toespraak. De man kwam binnen in het congres. En daar werd ik minutenlang geapplaudisseerd. Dat was al heel bijzonder. En dan zit daar achter het spreekgestoelte heb je dus de voorzitter van het huis, dat is Mike Johnson. En die hebt de vicepresident. Want de president is bij zo'n toespraak nooit aanwezig. En wat daar opviel, is Charles III, want Charles I, die is tijdens de Engelse burgeroorlog, heb ik begrepen, is onthoofd en geëxecuteerd. En Charles II die heeft de monarchie teruggebracht. En nu hebben we dus Charles III. Maar hij noemde dus een aantal dingen op zijn Engels, met heel veel humor. Een van de dingen waar hij mee begon, hij zegt, ja, wij zijn eigenlijk als Amerikanen en Engelsen zijn we allemaal gelijk, behalve de taal. Nou, toen ging iedereen natuurlijk hard lachen in de zaal. Want de taal is Amerikaans en Engels, dat is natuurlijk toch wel een beetje apart. En hij zegt, ja, dat was het tweede ongeveer wat hij na een aantal leuke zinnen die hij uitsprak zei. Hij zegt, bij ons in het Engelse parlement is het gebruikelijk bij zo'n toespraak dat een parlementslid wordt gegijzeld. En pas dat als degene die heeft gesproken weer veilig thuis is, dan wordt hij vrijgelaten. En toen vroeg hij in de zaal, zijn hier nog vrijwilligers? En dat leverde natuurlijk een enorme bulderlach op.
0: Ja, geloof ik.
1: Maar de crux van mijn betoog is even, want ik sprak al, er is hoop. En hoop is vaak uitgestelde teleurstelling of hoop is geen strategie, maar in dit geval wel. Vind ik dat heel hoopvol, dat hij benoemde werkelijk alles wat staat voor normen en waarden. Hij benoemde het belang van de Atlantische verbinding uiteraard tussen Amerika en Engeland. Hij benoemde het belang om Oekraïne te blijven steunen. Hij benoemde de scheiding der machten. En dat heet, zijn betoog was dat de Magna Carta. Waarbij, laten we maar zeggen, de macht niet alleen maar berust bij de koning. Je kent nog wel de demonstraties in Amerika, no kings. Maar dat de macht ook behoort aan de burger en dat de burger ook rechten heeft. En iedere keer toen hij dus dit soort dingen benoemde, die nu op dit moment eigenlijk met voeten worden getreden in Amerika, ontstond er een luid applaus. Ja. En daarachter Mike Johnson, de voorzitter van het huis, en G.D. Vance, de vice premier, die stonden iedere keer op en klapten mee. De enige keer dat meneer Vance niet opstond, was toen Charles het had over het belang van de natuur en de bescherming van de natuur. Toen bleef hij zitten. Vond ik opmerkelijk om mee te maken. Maar kort en goed, ik ga afsluiten, Jan. ik ga afsluiten. Ik vond het een hele bijzondere toespraak. Humorvol, hij bood perspectief, hij had visie, hij verbond. En het was toekomstgericht. En wat een verschil met de cowboytaal die normaal gesproken uit het Witte Huis tevoorschijn komt.
0: Trump kon er wat van leren, begrijp ik.
1: Absoluut.

0: Precious Wilson heet ze. En dit was jaren 70, jaren 80. In dat disco-tijdperk was dit een groot succes. Cry to me. 9:58. We gaan het even hebben over een cadeau wat onlangs werd aangeboden door Visit Heerde. En daarvoor hebben we aan de telefoon geen Erika vanochtend, maar Bart de Verbapt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch. Ja, Bart, ik open het zo, want jij bent hier, jij bent hier eigenlijk 10 minuten geleden, weet je, ermee overvallen. Dus de vraag is of jij een goed verhaal hebt, maar daar hebben wij alle vertrouwen in. Want dat klopt, hè? Visit Heerde die heeft een prachtig cadeau geschonken aan alle inwoners, hè, van de gemeente Epe, of van de gemeente Heerde in het kader van 850 jaar Heerde.
1: Klopt, ja. In de twee dorpskernen van Heerde en Wapenveld hebben wij inderdaad een mooi cadeautje geschonken.
0: Aha, ook in Wapenveld dus.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou zag ik gisteren een foto, want nou, leg jij uit, wat is het geworden, dat cadeau, voor de mensen die dat nog niet gelezen hebben en die dit nu horen?
1: Ja, wij hadden van tevoren bedacht van, nou, wij willen ook wat doen. En wij kwamen Rianne te Kaat tegen. En die blijkt ook hier uit de regionen te komen. Maar dat is een nationale schilder die eigenlijk voor allemaal grote bedrijven gave 3D-tekeningen maakt. En we dachten, dat willen wij ook in Heerde. In Heerde is zelfs eerst begonnen tegenover het raadshuis. En hij is ook af. Hij is ook al geopend. En daar kun je nu bekijken.
2: Aha. En Bart, ik ben wel een beetje nieuwsgierig. Want je gaat eerst bij elkaar zitten en dan ga je bedenken, nou, we willen een cadeautje geven. En waar denk je dan allemaal aan? Of dachten jullie meteen aan zo'n mooie tekening?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat direct eigenlijk wel duidelijk was dat Erika een heel gaaf idee had. We zaten met z'n tienen bij elkaar en Erika kwam er binnen van, ja, ik weet wel iets.
2: Okay.
1: Dus we waren wel in een bepaalde richting aan het denken. En dan ga je natuurlijk bedenken van, nou, hoe groot en mag dat wel? En moet dat vergunning technisch? En met wie moeten we nog meer hebben? Dus op die manier waren we wel vanaf het begin af aan eigenlijk wel deze kant op aan het denken. Ja.
2: Oh, wat goed. Dus het idee was al van, nou, we willen een mooie 3D-schildering ergens in de beide dorpen. Zodat mensen daarnaar kunnen kijken.
1: Ja, de exacte locatie wisten we natuurlijk nog niet, alle details, maar zo waren we inderdaad. Ja, dat klopt. Ja.
2: Wat leuk. En je zei al, toen kwamen jullie de tekenaars er tegen, zeg maar, die dan ook nog uit Heerde komt. Dan is de link natuurlijk heel snel gelegd.
1: Dat klopt, ja. Dat is zeker waar. Erika had wat makkelijker contact met Rianne. Maar uiteindelijk, het is een hele vlotte meid. Dus je praat makkelijk weg. Ze is op dit moment in Wapenveld bezig.
2: Ze is nog aan het tekenen.
1: Op dit moment is ze aan het tekenen in Wapenveld. Als je haar live bezig wil zien, dan staat afgezet met hekken. Dan kun je dat nog bekijken. Het is een leuke meid. Dus je kunt haar gewoon aanspreken en dan kun je vragen wat ze doet.
2: En de tekening die in Heerde ligt, hebben jullie dan met haar ook eerst afspraken over wat moet het worden?
1: Ja, voor Wapenveld was het makkelijker dan voor Heerde, moeten we eerlijk zeggen. Want je wil natuurlijk wel iets doen wat past bij je dorp. En je wil dat het, dus waar zit je dan aan te denken? Nou, uiteindelijk kwamen we uit bij het design dat nu in de Heerde ligt. Moet ik je vertellen wat het is, of wil je dat een verrassing laten voor de
2: Nee, je moet iedereen nieuwsgierig maken. Nee, wat is het dan?
1: Ja, het is een 3D-tekening van een in Heerde van een schaap. En als je daar zou je op kunnen zitten of bij. En dan lijkt het, als je met de camera ervoor staat, lijkt het net alsof het echt een 3D is. Dus echt heel erg knap gemaakt.
2: En hoe lang doet ze daar dan over, zo'n tekening maken?
1: In Heerde weet ik het niet helemaal zeker. Ze houdt ook altijd een slag op de arm. Als het uitloopt of het weer zit niet mee. Ja. Maar volgens mij is ze 2 weekjes bezig geweest. In Wapenveld had ik toevallig die vragen naar gesteld. Van, hoe lang ben je nou eigenlijk hiermee bezig? Toen zei ze, nou, als ik echt fulltime eraan werk. Maar ja, wanneer werk je nou fulltime aan hele dagen? Ja. Dan ben ik er zo 4 volle dagen mee bezig.
2: Okay. Ja,
1: maar goed, ze wordt de hele dag aangesproken. Dan is het nog niet groot genoeg. Dus ik snap wel dat ze er iets langer mee bezig is.
2: Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Want ik kan me zeker voorstellen, als je er bezig ziet, dat je graag wil weten van, hoe werkt dat dan? En want hoe lang blijft zo'n tekening dan liggen? Of vervaagt dat na regen- en onweersbuien?
1: Uiteindelijk wel, maar het blijft wel een paar maanden zitten. Dus het is wel een tijdelijke attractie, zeg maar. Maar het is wel, het blijft een paar maanden zitten. We zouden nog kunnen overleggen om het bij te werken, maar daar hebben we het nog niet over gehad.
2: Maar we kunnen in ieder geval de zomermaanden, kan iedereen de tekening bekijken. Ik kan me voorstellen dat het voor de toeristen ook leuk is om op de foto te gaan met zogenaamd dat schaap.
1: Ja. We zijn nu nog met details bezig over toeristen en foto's maken. Dat er twee voetstapjes komen en zo'n vloerstikker erbij. Zo van de instructies hoe je de 3D-foto maakt. Maar dat komt er nog bij in hier in Wapenveld.
2: Ja. En in Wapenveld is een andere tekening?
1: In Wapenveld is een andere tekening, ja. Heel passend bij het dorp, een padden.
2: Oh ja, tuurlijk. Ik zat ondertussen steeds te denken, wat tekent ze dan? Want je zei, voor Wapenveld waren we er meteen uit. Maar ja, natuurlijk.
1: Ja, dus die was wel makkelijker. Ja, het slaat ook aan. Die mensen komen echt met haar kletsen. Gisteren keek ik even op het plein en er stonden de 10 om haar heen over de hekken heen te buigen hoe creatief ze bezig was.
2: Oh, wat leuk.
1: Ja.
2: Ik kan me ook voorstellen dat het voor haar leuk is. Als je daar zo druk mee bent en dat mensen dat mooi vinden, maar ook vragen hebben over je werk, dat soort dingen.
1: Ja, ze legt alleen wel uit dat als ze de hele tijd wordt aangesproken, dat het wat langer duurt.
2: Maar goed, als je het zou willen zien, dan moet je vandaag gaan kijken in Wapenveld, want daar is ze aan het schilderen. En waar ligt de tekening in Wapenveld?
1: Als je het plein in Wapenveld hebt, het WH van de Poolplein, langs de Klapperdijk en de WH van de Poolstraat, ja, dan zit het een beetje in het hoek van het plein. Maar het is 8 bij 2 meter, dus het is echt gigantisch. Dus je kunt er bijna niet mislopen.
2: Nee,
1: afgezet met hekken, ja.
2: Nou, voor mensen die vandaag nog vrij zijn en willen genieten van het mooie weer en toevallig in de buurt zijn van Wapenveld, ga dan even kijken. Hartstikke leuk. En ben je in Heerde, de tekening is af. Dus daar kun je ook gaan kijken. Tegenover het raadhuis, zeg je.
1: Ja, tegenover het raadhuis, daartussen die grasveldjes in. Klopt, ja.
2: Hartstikke goed. Bart, dankjewel dat je ons hebt willen vertellen over dit mooie cadeau. En ik hoop dat jullie hele mooie reacties krijgen.
1: Ja, dat hoop ik ook. Dankjewel voor jullie tijd.

0: Linda, je hebt ook een mooi schermpje voor je staan. Kun je die titel nou in één keer uitspreken? Doe eens, probeer eens.
1: The day that Curly Billy shot down Crazy Susie. En er komt er nog iets, maar dat staat hier niet meer op.
0: Ik zie aan je dat je hem opleest. Nee, je moet hem in één keer uitspreken. The day that Curly Billy shot down Crazy Sam McGee.
1: Ja, jij hebt geoefend, jij wist mooi, dat dit kwam.
0: Ja, dit vond ik. Dit was een van mijn eerste plaatjes die ik gekocht heb.
1: Kan ik
0: me nog herinneren. Ja, de Hollies waren dat.
1: Ah, leuk.
0: Leuk om hem nog weer eens terug te horen. Hey, moeten we gaan zingen? Spontaan even nu het Lang zal ze leven in gaan zetten.
1: Nou, 1, 2, 3. Lang zal ze leven. Lang zal die leven. Lang zal die leven. En de gloria, en de gloria, en de gloria.
0: Rob zit ons nou aan te kijken. Zo van de,
2: ja, ik zat met Wilhelmus in mijn hoofd. Ik denk, we gaan het Wilhelmus zingen. Maar dat is natuurlijk...
0: Dat ken ik eigenlijk niet. Ik kan het mee neurien, maar dat is het ook.
1: Wat is dat nou, Jan?
0: Ja, echt. Ik weet het niet precies.
2: Wij waren bij de Koningsdag in Wapenveld. En bij de Obade.
0: Ja.
2: Bij de Obade was Wilhelmus couplet 1 en 6. Is dat altijd 1 en 6 wat gezongen wordt? Of is dat willekeurig?
0: Dat vraag je mij. Dat vraag ik dan.
2: Is dat willekeurig?
1: Het is altijd 1 en 6.
2: Waarom is dat?
1: Ja, geen idee. Dat is schijnbaar ooit afgesproken. Dat leer je dan op de basisschool. 1
2: de
1: en 6.
2: Ja.
1: Nou, het was jouw allereerste Obade, heb ik begrepen. Ja. Dus dat was... Nou, op de basisschool leer je 1 en 6.
0: Een man die dit Wilhelmus gewoon uit zijn hoofd kent, die hebben we nu aan de telefoon.
1: Fred, ken jij het Wilhelmus uit je hoofd?
3: Ja, de eerste 3 regels.
2: En toch een lintje.
1: Is toch nog meer als Jan.
0: En toch een lintje. Dus dat krijg je bij 3 regels al, begrijp ik.
3: Nou, die heb ik niet gekregen voor het zingen, denk ik.
1: Nee, hè? We hebben aan de lijn Fred Rijkenberg. En Fred is de fotograaf voor de gemeente Epe. En voor hoeveel verenigingen ben jij eigenlijk fotograaf, Fred?
0: Voor wie eigenlijk niet, zou je
1: zeggen. Ja, nou dat.
3: Het totaal aantal geloofsbrieven wat binnengekomen is... stond in de krant 25, maar het waren er 33.
0: Kijk.
1: 33. Dus 33 organisaties hebben geschreven... dat jij voor een lintje in aanmerking zou moeten komen.
3: Klopt.
1: Wauw. Ja.
2: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
3: Ik heb daar helemaal niks aan hoeven doen.
2: Oh, niet? Nee?
3: Nee.
1: Het ging volledig buiten je om, Fred.
3: Helemaal. Ik was totaal verrast.
1: Want vertel even, want dat is meestal ook de bedoeling, hè? Dat mensen naar het gemeentehuis gelokt worden voor zo'n lintje. Maar dat ze zelf niet weten dat ze daarvoor in aanmerking komen.
3: Ja, dat was bij mij dus niet het geval, want ik doe al jaren het fotoverslag van uitreiken van de lintjes.
1: Ja.
3: Van het moment dat de mensen ontvangen worden door de burgemeester. Koffie krijgen van de vrouw van de burgemeester tot en met het uitreiken van het lintje.
1: Ja.
3: Nou, dus er waren 9 mensen die werden ontvangen. Die heb ik allemaal netjes op de foto kunnen zetten.
1: Ja. En toen?
3: En ik maak me ook geen enkele zorgen. Want ik kom uit Beemte-Broekland, dat is Apeldoorn. Mm-hmm. Dus je wordt niet onderscheiden in Epe, toch?
1: Nee.
2: Maar maak je de foto's dan nadat de versierselen zijn opgespeld? Of?
3: Ik maak de foto's van het moment dat ze binnenkomen het gemeentehuis in. En heel verbaasd. Begrijpen dat ze een lintje krijgen, dus de traantjes in de ogen of de blijdschap.
2: Ja.
3: Tot en met het moment dat de burgemeester het speldje opprikt, dat neem ik ook nog op.
1: Je maakt gewoon een hele reportage.
3: Ja, en dat doe ik dan voor de gemeente, want dan kunnen ze achteraf aan de mensen de fotoreportage geven.
1: En de 9e persoon kreeg het lintje opgespeld en toen dacht jij, het zit erop.
3: Ja, sorry. De groepsfoto's had ik toen.
1: Oh ja. En toen?
3: En toen zei de burgemeester dat er nog eentje was en dat het heel speciaal was, omdat hij als burgemeester van Epe iemand uit Apeldoorn mocht decoreren. En dat de koning daar toestemming voor had gegeven, want dat schijnt nodig te zijn. En toen zei hij dat mijn camera neer kon leggen en even naar voren moest komen.
1: Ja. Nou. Hoe is dat dan voor jou op dat moment?
3: Ja, op dat moment dringt het toch niet door. Het dringt pas echt door dat ik naast de burgemeester stond en naar boven keek. Het in het amfitheater in het gemeentehuis. En mijn familie naar beneden zag komen. Nou ja, die waren niet in de zaal tot nu toe.
2: Nee. Zeg Fred, dat fotograferen, hoe lang doe je dat al?
3: Fotograferen doe ik al.
2: Ja, voor de gemeente Epe en omgeving?
3: Oh, in totaal denk ik vanaf 2007, denk ik.
2: Oké. Okay. Ja, we begrepen bij Koningsdag in Wapenveld van de burgemeester van Heerde dat je moet wel 15 jaar actief geweest zijn. Pas vanaf 15 jaar kun je in aanmerking komen voor een lintje. Ik vroeg dan ook waarom die 15 jaar, maar daar kreeg ik geen antwoord op.
3: Nee, dat is gewoon een stelregel van de kanselarij. Ja. Ik voldeed daar niet aan. Het moet nog aan één stuk zijn, namelijk.
2: Aan één stuk ook nog? Oh, niet
3: ja,
2: aan...
3: dat had ik niet, maar doordat ik... 31 zijn er ingediend, later nog twee. 31 geloofsbrieven hadden, hebben ze dat zeker goedgekeurd. En een van die geloofsbrieven was ook van de burgemeester van de gemeente Heerde.
1: Oh, wat leuk, okay. Echt waar?
3: Ja.
1: Dus Olaf Prinsen heeft ook gewoon een van die formulieren of een van die brieven gemaakt?
3: Ja, klopt.
1: Wauw.
3: Ja.
1: Nou, dat is toch mooi, want hij vertelde ons, want we hebben hem inderdaad geïnterviewd in Wapenveld, en hij vertelde dat hij heel soms, maar dat komt niet zo vaak voor, inderdaad zelf een voordracht doet, of in ieder geval iets schrijft om iemand voor een lintje in aanmerking te laten komen. Maar daar was jij er dus één van.
3: Daar was ik er één van, ja. Ja.
1: Wat leuk is dat. En Fred, hoe gaat dat dan zo'n dag? Want jij krijgt dat lintje opgespeld en dan? En dan zeg je dankjewel en dan ga je naar huis met een bos bloemen.
3: Ja, zo is het wel. Maar ik kreeg toen van... Even heel soort dit, Alan Betting. Die is zeg maar de initiatiefnemer van het geheel. En heeft dat samen met mijn dochter opgepakt.
1: Ja.
3: En daar zijn ze anderhalf jaar mee bezig geweest, zo langzamerhand.
1: Zo.
3: En, maar ik kreeg toen we zeg maar weer terug waren bij elkaar in de ruimte bij de gemeente, kreeg ik te horen dat ik om 7:45 in de Wieken moest zijn.
1: Ja.
3: En wat er aan de hand was, dat hoorde ik daar wel. En toen bleek dat de Wieken beschikbaar gesteld was voor een feestje van Fred.
1: Nou.
2: Zo.
3: En Bakkerij Hagen had het gebak gemaakt. DJ Just en Remco, allebei waren aanwezig. Complete verlichting in de zaal. En er kwamen ruim 200, 250 man ja, speciaal voor jou daar naartoe. En dat doet wel heel veel.
2: Ja, dat is bijzonder. Fred, mag ik nog eens even vragen? Ik heb niet zoveel verstand. Ik heb zelf natuurlijk nooit verder een lintje gekregen. Omdat ik niet meer dan 15 jaar onafgebroken actief ben geweest. Ik weet niet of ik dat ga halen. Maar die versierselen. Ik heb begrepen, hoe ziet dat eruit? Krijg je een brief? En je krijgt zo'n apparaat wordt opgesteld. Opgespeld, maar je krijgt ook nog een doosje mee. En ik zeg dan wel eens gekscherend, dat is voor in het weekend of zo. Hoe ziet dat eruit?
3: Het is zelfs zo, dat lintje wat je opgespeld krijgt, dat is ook de laatste keer dat je hem kan dragen. Tenminste, naar mij.
2: Oh.
3: Want daarna mag het alleen bij bijzondere gelegenheden.
2: Ja.
3: Als ik een toga heb, die heb ik niet, of een uniform. En dan moet die op een speciaal plaats tussen alle andere medailles, maar die heb ik ook niet.
2: Ook niet. Zo. Nou.
3: Dus ik mag hem niet meer dragen hierna. Maar daarvoor krijg je wel een speldje, eigenlijk het lintje in een kleine afbeelding. En die mag je altijd dragen.
2: Ja, dat strikje. Dat oranje strikje wat je vaak ziet bij mensen. Zo.
3: Ja, oké. Okay.
1: En je officiële speld, zeg maar, die blijft dan in dat doosje?
3: Nou, die heb ik niet in het doosje. Die heb ik nu in mijn commandocentrum, noem ik het altijd, hangen.
1: Oh, goed zo. Ja, dat je er iedere keer nog eens even naar kijken kan.
3: Juist.
1: Ja.
0: Die moet je ook weer inleveren, heb ik altijd begrepen. Als je komt te overlijden, dan moet je...
3: Ja, dat vind ik zelf nog een beetje moeilijk. Ja. Want er staat ook in dat als ik overlijd, dan moet ik hem inleveren. Ik vraag maar hoe ik dat ga doen.
0: Ja, dat hoef jij niet. Dat hoef jij niet. Nee.
1: Dan moet je familie weer in actie komen, Fred. Die moeten dat ook eerlijk weer terug gaan brengen. Daarom vind je die dingen ook niet op de rommelmarkt. Dat kan helemaal niet.
2: Ja, dus je weet eigenlijk niet hoeveel mensen dat lintje gedragen hebben in feite.
1: Nee.
2: Dat wordt gewoon weer opnieuw uitgereikt, dan neem ik aan.
1: Of
2: het zal niet vernietigd worden. Ja.
0: Ze poetsen hem weer op.
3: Ze zijn verdomd mooi en redelijk zwaar.
1: Oké, het weegt dus ook nog meteen een ander.
3: Ja, het weegt ook nog meteen een ander.
1: Leuk. Fred,
0: Nou ken ik Fred natuurlijk redelijk. En jij bent een heel nuchter mannetje. Wat doet dit nou met je, Fred?
3: Ja. Toen mijn familie naar beneden kwam, moest ik het kraantje wegpinken.
0: Ja.
3: Maar eigenlijk, wat het meeste gedaan heb, is dat 250 man die weekend voor jou binnenkomen lopen. Je komt me feliciteren.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
3: En dan heb ik FIOS en KCVL bij elkaar, maar daar doorheen blok EBC, dames, volleybal, handbal, waterpolo, nou noem maar op. Ja. Ja, je kan allemaal met jou feesten vieren.
0: Ja, ja. Jij bent overal te vinden. Nou, maar het is een blijk van waardering. Dat vind ik altijd de mooiste omschrijving. En als er dan nog eens een keer op de avond zoveel mensen speciaal voor jou komen, dan kan ik me voorstellen dat je niet een traantje, maar dat je er een huil bij op nahoudt. Dat kan ik me niet meer voorstellen.
3: Ja, dat heeft heel veel gedaan.
0: Nou.
3: Echt.
0: Dan is het in ieder geval een hele geslaagde onderneming geweest, Fred.
3: Klopt, He? Dat klopt zeker.
0: Hartstikke goed. Hey, namens ons nogmaals de felicitaties natuurlijk. Geniet er vooral van. En wij zullen jou ongetwijfeld, hetzij in Epe, hetzij in Heerde, weer gaan tegenkomen de komende periode. Dank dat je nu even bij ons was. En tot een andere keer wellicht.
3: Ja, tot ziens.
0: Doeg.
3: Doei.

De Chaplin Band en Il Velerio hoort u. En daarmee werd het bijna 3 minuten voor de klok van 10. We kregen net een telefoontje van Jan Terwegel. Hij zit naar ons te luisteren. En hij had iets gelezen op een tekstpagina, een teletekstpagina van Radio Gelderland, begrijp ik. En daar zou bij het draaien van de wind zou... De rook ook onze kant nog opkomen. En hij wilde eigenlijk even zeggen, nou, voorlopig is dat niet het geval, want we hebben nog steeds een noordoosterwind. Dus we hebben daar voorlopig nog geen last van. Dat was eigenlijk wat hij ons even wilde melden. Blijkbaar verkeerde informatie op de website van onze collega's. Ach ja, dat kan natuurlijk ook maar zo gebeuren. Dit is de laatste voor 10 uur. Vind ik ook een leuke. Flato Jiménez. En...

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei... als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Perzische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt, maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Terry Stafford, Hoodoo and Suspicion. En dat was de opening van het tweede uur van brunch op deze laatste donderdag van de maand april. Morgen 1 mei, bijzondere dag. Dag van de arbeid. Doe jij daar nog aan, Linda? Of?
1: Dag van de arbeid. Nou, niet meer, maar ik kon. Kan ik denk ik niet meer. Maar mijn vader is een ras-echte P van de A. Dus ik kon ook altijd de internationale nog zingen. Maar ik denk niet dat ik nou nog ver kom. Maar 1 mei. Werd gevierd, zeker weten. Dus ja, daar heb ik wel meegekregen in mijn jeugd.
2: Ga je zingen? Ga je zingen?
1: Nee, hè? Ik ga niet zingen. Dat zal ik jullie niet aan doen.
0: Ik heb al moeite met het Wilhelmus-toets laten staan. Ja. Ja.
2: Ik zou niet weten hoe begint dat, die internationale. Het begin.
1: Oh god. Ja, ja. Zie, ik kom daar ook niet meer uit. Ik weet wel dat we dat hoorden. Dat gingen we zingen. Er waren bijeenkomsten altijd dan Dag van de Arbeid. Ja,
2: ik weet nog wel, de eerste keer dat ik ging stemmen, toen was ik natuurlijk heel jong, stemde ik op de CPN.
0: Oh.
2: Van meneer Bakker.
0: Ja.
2: Ja. Oh. Ja. En ze zeggen toch wel dat als je jong bent en je stemt niet links, dan heb je geen hart. En als je boven de bepaalde leeftijd bent en je stemt nog steeds links, dan ben je gek. Maar ja. Dus, ja, sinds die tijd ben ik maar niet meer gaan stemmen ook. Maar goed.
0: Je bent een hele oude generatie volgens mij erop. Ja, ja, dit is nog een hele oude generatie. Ja. Maar ja, goed.
1: Hey. Maar, nee, ik ga er dus niks aan doen morgen.
0: Nee.
1: Jij?
0: Nee, ik ook niet. Nee.
2: Maar we werken wel alle drie. En hoe?
0: Ja, is
2: toch?
0: Dat zo?
2: Nou ja, nu zijn we aan het werken. We werken in de tuin, we zijn aan het fietsen. We doen van alles en nog wat, toch?
0: Dit is geen werkgroep. Ja, dat zeggen ze allemaal.
2: Maar nog bij Koningsdag was dat geen werk, Jan. Nou, nogal, toch?
0: Jawel, het is toch gewoon hartstikke leuk om te doen.
1: Het is een hobby.
0: Ja. Het is toch een leuke hobby die we hebben. Want zo is het, hè. Wij doen dit allemaal als vrijwilligerswerk. Het is toch een leuke
1: tijdsverdrijf. Anders zitten we maar thuis achter de geraniums. Dat is ook niet wat.
0: Nou, dat
2: onbetaalbaar.
0: Bedoel ik.
2: Dit is onbetaalbaar.
0: Hé, tweede uur. We hebben wel weer een programma.
1: Ja, Rob heeft het programma voor zich. Wat gaan we doen in het tweede uur?
2: Ja, ik zie hier staan iets over de middeleeuwen. Bij het kasteel de Kannenburg. Volgens mij met Dejan Savic.
0: Ja, dat is de kasteelbeheerder. En dat is het komend weekend. Ja, dus ja, dat belooft weer wat.
2: Hadden we vorige keer ook in de uitzending.
0: Ja,
2: nu komt hij waarschijnlijk in Riddertenu. Voor de microfoon. Wie zal het zeggen?
0: Dat weet ik niet. We hebben nog geen beeldtelefoon. Dan zouden we een WhatsApp moeten bellen. Misschien dan kunnen we het zien. Maar ik verwacht het niet. Ik verwacht het niet.
2: Ja, meer. En dan aansluitend, Jan, als dat allemaal doorgaat. Want het programma dat gaat nog eens een beetje heen en weer. En afzeggingen en een beetje improviseren. Een datalek, AZC, Epe. Gaat dat door? Aansluitend?
0: Nou, dat is met name aan jou. Dus we gaan dat zien. Nee, we hadden natuurlijk. We zouden wel eens iemand van de gemeente even eventjes in onze uitzending willen hebben. Om eens te horen hoe het staat met het AZC in Epe. De datalek. Ik heb van de week de brief ook gekregen.
2: Ja, ik ook.
0: Hebben jullie hem ook gehad?
2: Ja, er stond niet iets meer in dan dat we al wisten, maar.
0: Nee, zo werkt dat over het algemeen natuurlijk. Hè. En ik zag ook een persbericht voorbij komen van een Epenaar die vond dat het uitsluiten van de FVD, Forum voor Democratie, sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij in Epen. En die is door de formateur is die uitgesloten. Nou, niet door de formateur, door de andere partijen, maar de formateur heeft in ieder geval zijn eindconclusie doorgegeven en daarin aangegeven dat dus de andere partijen niet wensten samen te werken met FVD binnen de gemeente Epe. Terwijl dat wel inmiddels de grootste partij is in Epe. Dus, maar goed, daar gaan we het straks gewoon nog eens eventjes over hebben. En ik had er ook nog iets bij gezet van, joh, de actuele situatie van de brand in het Harde. Nou, dat hoorden we net in het nieuws. Die is nog niet helemaal onder controle. Maar dat is weer voor 10:30 zo'n beetje. Daar gaan we het straks nog over hebben.
2: Ja, en dan, wat lijkt mij heel leuk, de meidenvoetbalkliniek Fios in Vaassen met Annick Stoker. Ja. Dus ja, wat dat is, de voetbalkliniek, geen idee. Een soort padellen met een voetbal of zo.
0: Nee, Rob. Af en toe dan.
2: Raar, hè?
0: Heb je onder een steen gelegen?
2: Ja, soms wel, ja.
0: Damesvoetbal is tegenwoordig heel erg in.
2: Ja, en leuk om naar te kijken.
0: Vooral in Vaassen bij de plaatselijke club. En daar hebben ze een voetbalkliniek. 9 mei of 11 mei, dacht ik. Ik doe het even uit mijn hoofd. 11 mei, meen ik. Dus daar gaat Annick straks inderdaad veel meer over zeggen. Maar zover zijn we nog lang niet.
2: Nee.
0: We gaan eerst gewoon even weer een lekker muziekje doen. Hè? Dat is jouw favoriet, hè? Ja, dat met deze temperaturen mag dat.

0: Ja, de microfoon staat open.
1: Heeft hij toch prachtige muziek gemaakt. Neil Diamond en Song Song Blue. En daarmee werd het 16 minuten over de klok van 10. En is het tijd voor onze eerste gast van dit tweede uur. We hebben hem regelmatig aan de telefoon, omdat er natuurlijk altijd wat te beleven valt. We hebben het over Dejan Savic van Kasteel De Kannenburg. Dejan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, John. Goedemorgen.
1: Welkom bij Brunch. Ja, het komend weekend staat de Kannenburg weer bol van de activiteiten, Dejan.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. We hebben weer een mooi programma voor het weekend. Natuurlijk voor het hele jaar, maar dit weekend is natuurlijk wel heel bijzonder met het middeleeuws festijn. Wat we weer, als ik het goed heb, voor de 10e keer georganiseerd wordt bij ons. Dus ja. Een hele mooie traditie geworden al.
1: Dat begrijp ik. En ja, hoe kan dat voor de 10e keer? Omdat het een enorm succes is, toch, elk jaar?
2: Ja, je zegt het eigenlijk zelf, daar hoef ik weinig aan toe te voegen.
1: Ja, ja.
3: Hey, en... we zijn wel nieuwsgierig dan, wat is er dan allemaal te beleven?
2: Ja, er is een heel programma. Kranenburg Event is degene die dat eigenlijk bij ons altijd organiseert en wij mede organiseren. Nou, even een voorbeeld, hè. Vanaf 11 uur tot 4:30 is eigenlijk van alles en nog wat te doen. Ochtends is er bijvoorbeeld een gevechtstraining. Nou, wat is dat? Dan krijg je van de WNX-groepen, krijg je bijvoorbeeld zwaardvechten, kun je dat leren. Nou, dat is hartstikke leuk om te doen. Daar is natuurlijk wel een leeftijdscategorie aan verbonden, vanaf 16 jaar. Daarna hebben we nog vrolijke middeleeuwse muziek van de Zoete Inval. Er zijn voor de kleinere kinderen nog gesprookjes sprekers met prachtige interactieve verhalen uit de middeleeuwen.
4: Zeg maar, Dejan, dat zwaardvechten, is dat met echte zwaarden of zijn dat houten zwaarden?
2: Nee, het zijn houten zwaarden.
4: Oh, zijn houten zwaarden. Oh.

0: Ja,
1: ja, nee, daar. Weet je, ik zou niet willen dat je plasgrammetjes oploopt. Dus,
2: nee, nee. Dat kan niet, hè?
1: Zijn er geen echte... Nee, en de kinderen die kunnen ook wel oefenen met wat dingetjes en zo. Dat zijn van die piepschuimers waren. Dus wat dat betreft is het helemaal veilig. Er is nog een poppentheater aanwezig. Merlijn en de Draak. En wat ik altijd het mooiste vind is dan het de veldslag eigenlijk. Die plaatsvindt op onze grote evenementenweide. Dan gaan echt de, ja, dat is echt. Dan gaan er reenactmentgroepen, de ridders,
0: Heb je dan ook iemand met Linda waar we het een beetje aan het voorbespreken? Wat zou er allemaal gebeuren? En toen schoot ons te binnen dat er vroeger, toen keken wij vroeger naar de kindertv, had je het programma Ivanhoe.
1: Ivanhoe.
0: Met Rutger Hauer. En is er een videootje van of zo voor de bezoekers?
1: Ja, als je gewoon bij ons op Google, Middelwestfestijn, Kasteel Kannenburg, er zijn er altijd filmpjes te zien wat er allemaal eigenlijk te doen is.
0: Ja.
1: Dus daar wordt best wel veel aandacht aan besteed. Maar het leuke is dat die kinderen ook een eigen veldslagje gaan voeren, zogenaamd. En ze worden dan eigenlijk meegenomen door iemand vanuit de organisatie. En dan gaan ze dat ook zogenaamd doen. Dat is de Kindle Battle, wordt dat genoemd eigenlijk.
0: Okay.
2: Dus, dan ga je ook met zwaarden en
1: lansen, et cetera, loop je een soort mars eigenlijk. En loop je richting in een soort gelid, loop je dan eigenlijk naar het weiland toe. Wow. En het zijn veilige foamzwaardjes, zodat je niet denkt dat het echt
2: is. Nee, het zal ook echt niet gevaarlijk zijn.
1: Nee, precies. Het is echt niet gevaarlijk. En dan loopt er ook iemand mee in eigenlijk die dat allemaal vertelt.
2: Mm-hmm.
1: Maar het leuke is, die man die is zo goed daarin. Om de kinderen te motiveren om iets te doen of mee te lopen of wat dan ook. Hij doet het op een hele duidelijke manier, maar met een soort ironie erin. En ja, het is gewoon heel leuk om te horen. Maar ja, ik ben natuurlijk niet objectief als ik dit allemaal vertel.
0: Nee.
1: Dat hadden jullie wel door, denk ik.
0: Maar bij die gevechten, zijn er dan winnaars en verliezers? Of wint iedereen?
1: Alleen maar winnaars. Ja, okay. Want het publiek is vooral de grote winnaar.
0: Ja.
2: Ik kan me nog herinneren van ons bezoek aan de Kannenburg. Jij hebt een zoon in een leeftijd die dit helemaal ook fantastisch zal vinden, denk ik.
1: Ja, klopt. Ik heb er 4 kinderen in totaal. Dat mag het publiek best weten. En iedereen gaat dit weekend helpen op een bepaalde manier.
2: Okay.
1: De ene zal bij de kassa staan. Mijn dochter staat ook een keertje bij de kassa. De jongste die mag natuurlijk niet helpen hierin. Ze zijn ook als vrijwilliger aangemeld bij het GOK. Dus ik vind het altijd leuk als ze mee kunnen helpen om iets te organiseren.
2: Ja.
1: En de jongste die doet vrolijk mee. Die is 12, dus die geniet gewoon.
2: Ja, ja, maar ik kan me voorstellen.
0: Is het alleen voor kinderen? Is er ook iets voor ouderen? Kruisboogschieten of gezellig met paarden?
1: Ja, er is
0: paarden,
1: boogschieten. Er is echt wel hoog echt boogschieten. En dat zwaardvecht is dan voor wat ouderen eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Maar er zijn stands. Er kan gegeten worden, er kan gedronken worden. Er wordt heel veel uitleg gedaan over hoe bepaalde sieraden gemaakt worden. Bepaalde voorwerpen, smid... Maar ja, wat voor ons ook heel belangrijk is natuurlijk, het kasteel kan ook bezocht worden. Hè? Dus heb je een museumkaart, heb je een VIP-kaart, mag je daarmee gratis het kasteel binnen. Wel moet je voor de markten natuurlijk betalen. Maar daar via onze website kun je dat allemaal heel goed duidelijk zien wat de kosten daarvoor zijn. En we willen natuurlijk ook heel graag de mensen ook in het kasteel in hebben. Want die combinatie Middelwestfestijn buiten en ons kasteel, ja, dat is gewoon... De dag je uit, hè, zeg maar.
2: Precies, dus de ultieme ervaring is dat. En precies, is het dan zaterdag en zondag?
1: Het is zaterdag en zondag, ja.
2: Oké, dus we kunnen 2 dagen op de Kannenburg terecht om ons helemaal onder te dompelen in hoe zag het eruit in de middeleeuwen?
1: Precies, ja. Je ziet ook echt heel veel reenactors rondlopen. Dus mensen in een middeleeuwse kledij, die leg je dan ook dingen uit. En dat maakt het sfeertje heel erg gemoedelijk is, maar ook heel erg... Ja, vrolijk op een bepaalde manier. Er is muziek, je kunt rondlopen. Er is echt genoeg te zien.
0: Hoe zag dat eruit in die tijd met eten en drinken, vraag ik me af. En er werd volgens mij in die grote bekers heel veel wijn gedronken, kan ik me herinneren, en bier.
1: Ja,
0: en...
1: dat is helaas niet meer van deze tijd.
0: Nee,
1: dat kan helaas niet meer.
0: Nee.
1: Maar dat was wel zo natuurlijk. Ik heb in mijn verleden wel eens een middeleeuws diner georganiseerd met van die hele grote tafels en houten bestek. En, ja. Van
2: met
1: die
2: je handen eten, grote kippen.
1: Met je handen eten, ja. Precies. Ja, en we hadden in een hele mooie ruimte met hoogpolig tapijt. En muurschilderingen hadden we gewoon kippen laten rondlopen.
0: Oh ja.
1: Om het een beetje authentiek te maken. Nou, dat doen we nu niet meer eigenlijk. Ja. Dus maar het is gewoon hartstikke leuk om eerlijk te zijn. Je loopt rond en we verwachten best wel veel publiek. We hebben de afgelopen jaren ook heel veel publiek gehad. Vooral de drukkere periode voor entree is tussen 11 en 12 ongeveer bij de opening. En daarna, tijdens de lunch, is het even iets rustiger bij de kassa's. Dus dat is even een mooie tijd om misschien dan te komen, om de drukte te vermijden. En het loopt de hele dag door eigenlijk. Dus,
3: wordt mooi weer verwacht, Dejan, het komend weekend. Heerlijk. Betekent dat dat jullie nog speciale maatregelen moeten nemen?
1: Nee, want enige de maatregelen die genomen zijn, er waren wel wat haardvuurtjes, zeg maar, kampvuurtjes georganiseerd. Mm-hmm. Dat is allemaal eigenlijk niet meer. Dat hebben we allemaal laten vervallen. Vanwege de branden natuurlijk die ontstaan. Ja. De bosbranden die we ook hebben gehad, of gisteren ook hebben gehad, natuurlijk bij Nieuwspeet. Dus dat is eigenlijk achterwege. Dat blijft achterwege. Daar zijn we wel voorzichtig mee.
3: Het is een hartstikke mooi festijn in Vaassen. Jaarlijks neemt alleen de publieke belangstelling enorm toe. Hoeveel mensen verwachten jullie dit weekend, Dea?
1: Ja, ik vind dat best wel lastig om te zeggen. Want als het 30 graden zou zijn, bij wijze van spreken, dan verwacht ik iets minder. Maar als het 20 graden is, verwacht ik meer dan vorig jaar. En ik denk dat je nou toch best mag uitgaan van 1500 tot 2500 mensen op een dag. Dus
3: kijk.
1: Er is een parkeerroute aangegeven. Men kan parkeren bij Zwembad de Koekoek, bij Royal Vaassen. Daar is een groot terrein beschikbaar. En in de omlopende de straat om ons heen proberen zo vrij mogelijk daar gewoon voor de bewoners, zodat daar geen overlast is. Bij het kasteel zelf voor kun je niet parkeren. Daar is het gewoon te druk. Dat behouden we eigenlijk liefst voor de mensen die een gehandicapte kaart hebben, zodat ze daar kunnen parkeren. En de fietsers.
3: Hoe laat gaat
1: Kom vooral op de fiets, zou ik zeggen.
3: Ja, hoe laat gaan we het beginnen?
1: Het begint om 11 uur. De poorten gaan iets van pad voor 11 ongeveer open. Dus,
3: je bent gewoon een heel dagje uit, zaterdag of zondag, bij Kasteel de Kannenburg in Vaassen. Dejan Savic van het Kasteel, dank je wel dat je ons even verder geïnformeerd hebt over wat er het komend weekend daar allemaal staat te gebeuren. En we wensen je uiteraard weer heel veel plezier, maar ook succes.
1: Dank jullie wel. Jullie heel veel plezier met jullie show. Dank je wel. Dag.

0: Roland van Beek. Het zegt u waarschijnlijk niks, maar het is iemand die regelmatig mooie platen uitbracht. Nou, dit is er ook zo'n eind. To Make My Life Beautiful. Wat overigens niet van hem oorspronkelijk is. Maar goed, hij heeft een prachtige cover van gemaakt, vind ik. Nou, en dat werd gewaardeerd, begreep ik hier ook erop. Want ja. Jij houdt ook van goede muziek.
1: Nou, ja, heerlijke muziek vind ik het.
0: Hartstikke goed. Hey, we hebben een volgend onderwerp. En daar heb ik eigenlijk op ons draaiboekje heel sumier aangegeven. Want het zijn een aantal dingen waar de gemeente Eper eigenlijk niet zo scheutig is met informatie. In die zin dat zij verwijzen naar persberichten. En dat zij als gemeente besluiten om geen nadere informatie te verstrekken. Omdat dat wellicht tot andere gedachten kan leiden. Zo moet ik het denk ik omschrijven. En dan heb ik het over bijvoorbeeld de datalek, waar heel veel over gezegd is. Het Landelijk Journaal werd daar afgelopen week mee gehaald. Ja. We hebben een brief. Wat vond je van de brief, Rob?
1: Over de zorgen die werden geuit, over het democratisch proces?
0: Nee, over het datalek.
1: Oh, datalek. Ja? Oh, dat is een ander onderwerp. Datalek, ja, de brief, ja, eigenlijk niet zeggend.
0: Dat wisten we allemaal.
1: Daar is alles mee gezegd. Ja. En daar zal onderzoek naar worden gedaan. Ja.
0: Maar hoe kijk jij tegen zo'n lek aan? Ben jij bang dat je door
1: bang.
0: Wie dan ook gebeld, gemaild of WhatsApp benaderd kunt worden? Nou, gebeurt dat wel eens bij je?
1: Je wordt oplettender. Gebeurt af en toe wel. Ja,
0: okay, wat dan bijvoorbeeld? Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Wel, dat er een onbekend nummer, dat je wordt gebeld. Ja. En dat je het nummer niet herkent. En normaal zou je dan geneigd zijn om gewoon op te nemen. Want je denkt, je weet niet wie het is. Het kan soms ook een leverancier zijn waarvan het nummer niet in je contactenlijst staat. Nee. En tegenwoordig verwijder ik het automatisch en blokkeer ik het nummer als ik het niet herken. Okay. En dat zou je voorheen, zou dat niet
0: 20 jaar geleden, dat wisten
1: opkomen.
0: We niet beter, hè?
1: Precies, ja.
0: Dus dat
1: ja.
0: Wisten we niet beter. Dus ik vind dat we wat dat betreft daar wel heel erg voorzichtig allemaal mee geworden zijn. Ja. Hoewel ik dat zelf ook enigszins doe, hoor, wat jij nu zegt. Maar dat zei ik eigenlijk 20, 25 jaar geleden wisten we niet beter. En toen namen we gewoon altijd de telefoon op.
1: Ja, maar toen was er nog geen mobiele telefoon. Toen was er nog geen social media.
0: Nee, maar daar is in feite toch nog niks in veranderd. Of het nou een mobiele telefoon of een gewone ouderwetse telefoon is. Ik bedoel...
1: Ja, maar ja, tegenwoordig hebben we ransomware en we hebben hackers... Ja. En we hebben cybersecurity en dat soort zaken. En dat neemt alleen maar toe.
0: Helaas. Klopt. Ik wou het eigenlijk ook eventje hebben met een persbericht wat wij van de week binnenkregen, Rob. Ik heb dat straks in onze introductie ook al eventjes aangekaart. Want er is een bezorgde inwoner van de gemeente Epe. Ik noem de naam niet. Maar die maakt zich zorgen over het feit dat bij de formatie van de nieuwe gemeenteraad, de grootste partij, in dit geval Forum voor Democratie, want dat is de grootste partij, in de gemeente Epe geworden naar de laatste gemeenteraadsverkiezingen. En eigenlijk wordt die door de formateur nu uitgesloten. Ik zeg het weer, hij wordt niet door de formateur, hij wordt door alle andere partijen uitgesloten. Waardoor er een brede coalitie wordt gevormd binnen de gemeente Epe, maar waar Forum voor Democratie niet aan meedoet. Nou, deze briefschrijver die geeft aan dat hij zich daar zorgen over maakt. En hij vindt het vreemd dat de grootste partij buiten de coalitie wordt gehouden. En hij vraagt zich ook af of de nieuwe coalitie, zoals die nu voorgesteld is, in staat is om de kloof met de kritische lezer te dichten de komende 4 jaren. Heb jij daar ook een mening over?
1: Ik heb daar wel een mening over. Ik lees dit bericht nu ook. En ik zou me allereerst afvragen van waarom is Forum de grootste partij geworden? En ik kan me zo voorstellen, ik weet het natuurlijk niet zeker, maar dat dat vooral te maken heeft met de asielproblematiek. We hebben natuurlijk van de week of vorige week gezien dat de asielwetten in de Eerste Kamer gesneuveld zijn. En dat er al een aantal kabinetten daarover over gevallen zijn. En nu zie je dat Forum de grootste partij wordt. En dan kun je natuurlijk zo'n partij uitsluiten. Zoals men dat ook bij de zeg maar, bij de PVV gedaan heeft. Bij de verkiezingen, de landelijke verkiezingen.
0: Ja. Jij zegt overigens Forum de grootste partij is, maar dat zijn ze niet hoor. Dat zijn ze binnen de gemeente Epe. Aanleiding van de. Maar je hebt het met name over landelijke politiek.
1: Nee, ja, nee, maar ik refereer even aan de PVV. Waar zeg maar de grote partijen, de landelijke partijen, ook van tevoren al de PVV uitgesloten hebben voor regeringsdeelname. Ja. En nu zie je iets soortgelijks gebeuren hier in de gemeente Epe. Ik denk dat het voor de gemeente Epe, dat zou mijn advies zijn, als ik dat zo vrij mag zijn om te geven, belangrijk is dat je wat meer uitleg geeft aan de burgers wat nou die asielproblematiek precies inhoudt. En dat er een Europees migratiepact aan zit te komen, waar er heel veel dingen in staan die ook in de asielwetten al staan omschreven. Wat de problematiek nu behelst en wat er nu wel en niet kan. En wat juridisch houdbaar is en niet houdbaar is. En waar men dan tegenaan loopt. Ik denk dat de informatievoorziening aan de burger toe, dat die sterk zou moeten worden verbeterd. Maar even terug naar de ingezonden brief, naar de gemeente. Je kunt er verschillend naar kijken. Je kunt aan de ene kant zeggen van ja, die partij is racistisch, die is discriminerend, die is antisemitisch. Je kunt er van alles en nog wat op plakken. Zo kun je er naar kijken. Je kunt ook zeggen, je kunt de grootste partij vanuit het democratisch oogpunt, kun je natuurlijk niet uitsluiten om daarmee in gesprek te gaan. Mm-hmm. Dus ja, er zal verschillend naar worden gekeken. Ik zou zeggen, ga met de partijen in gesprek. Kijk of je tot elkaar kunt komen om de burgers en zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
0: Ja. Nee, mee eens. Nee, ik had graag briefschrijver had ik vanochtend bij ons in de uitzending gehad. Maar helaas wilde hij daar in ieder geval geen gehoor aan geven. Het verbaasde mij namelijk dat hij ook in die brief aangeeft dat een reactie, hij wil graag een reactie van de formerende partijen op de vraag hoe zij denken de groeiende kloof tussen het bestuur en de kiezer in onze dorpen te dichten. Alleen, als we dan aan hem vragen om dat hier in onze radio-uitzending te komen toelichten, dan wil die niet komen. En dat vind ik dan jammer. We gaan dus andere mensen, andere partijen blijkbaar ter verantwoording roepen, maar we willen zelf eigenlijk daar niets over zeggen. En dat verbaast mij dan altijd. Dat ik denk van ja, maar wat heeft het nu voor zin? Want we gaan een hoop reuring gaan we blijkbaar creëren door dit soort persberichten rond te sturen. Alleen maar vervolgens geven we geen gevolg aan waarom we dat vinden.
1: Ja, mee eens, Jan. Ik bedoel, je krijgt een podium aangeboden. Pak dat, zou ik zeggen.
0: Ja, nou, dat is eigenlijk ook een beetje de insteek. Goed. Heb jij daar nog iets over te zeggen, Linda? Want jij kijkt eigenlijk alleen maar naar
2: te doen. Ik zit andere dingen te doen.
0: Dat is ook belangrijk. Dat is ook belangrijk. Hey, en dan het AZC horen we ook niet zoveel meer van, hè? Het wordt nog steeds.
1: Ik kan me voorstellen bestuurlijk dat dat een hele lastig is. Als je ziet wat er in Loosdrecht gebeurd is, dat de ME daar moest optreden. Mm-hmm. Dat er stenen door de ramen van het gemeentehuis worden gegooid. Je ziet dat er discussies gaande zijn, ook zeg maar met Bart van der Brink, onze nieuwe minister van Asiel en Migratie. Hoe om te gaan met Hardenberg en hoe om te gaan met Epe. En Epe heeft dus nu kennelijk besloten, wat ik heb begrepen, om een bestuurlijke dwangsom te eisen van het AZC. Dus ja, de problematiek is gigantisch. Hij wordt niet minder, lijkt. Hoewel de instroom wel kennelijk nu minder is dan voorheen. Ook dat wordt niet of nauwelijks gecommuniceerd. Dus ik kom even terug op wat ik eerder zei. Er zou beter naar de burgers moeten worden gecommuniceerd om ook meer draagvlak te krijgen voor de problematiek. En ook de burgers mee te laten denken om het vinden van oplossingen.
0: Is dat misschien ook de reden dat we daarom bij die laatste gemeenteraadsverkiezingen, nou viel het nog mee, maar iets van 57% opkomst hebben gehad?
1: Ik denk het wel.
0: Wat heeft daar ook mee te maken?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat er een aantal problemen spelen. Niet alleen asiel. Natuurlijk ook het tekort aan woningen. Natuurlijk het narratief over de statushouders die voorrang krijgen boven mensen die al jarenlang op de wachtlijst staan. En zo zijn er nogal een aantal problemen. Je ziet natuurlijk ook dat er besluiten worden genomen op het gebied van het windmolens op land. Zo zijn er nog een aantal zaken. Het dichtgooien van de putten in Groningen. Daar is een peiling over gedaan, vrij recent, waarin ook zelfs de Groningers in meerderheid vinden dat die putten niet dichtgemetseld zouden moeten worden. Maar de regering houdt toch onverdroten vast aan haar beleid. En zeker in deze tijd, waarin we natuurlijk een tekort hebben aan energie en de prijzen alsmaar blijven oplopen, lijkt mij dat toch een zeer onverstandige keuze.
0: Maar ook met name natuurlijk, Rob, is dat iets van de laatste 2 maanden. Hè? Op het moment dat die oorlog uitbrak in Iran, gingen die prijzen natuurlijk enorm omhoog. En op dat moment begon die discussie ook weer helemaal van voren aan. Los van het feit of je van tevoren nou wel of niet, als je nog zo'n, zo'n schat in de grond hebt zitten. En ja. En ja, de mensen daar eigenlijk heel erg afhankelijk van zijn. Of je dan die putten dicht moet gooien natuurlijk. Dus, maar dat is weer een hele andere discussie.
1: Je kunt ook zo redeneren, Jan, dat dit misschien een kans is om de energietransitie te versnellen. Dat denk ik ook wel dat gaat gebeuren. Maar zolang de vraag naar energie wereldwijd toeneemt, hebben we daar het grootste probleem te pakken, denk ik. Ik bedoel, om echt van fossiel af te komen, zal de vraag moeten afnemen. En de vraag die zal alleen maar blijven stijgen, zeker tot 2030, 2040. En daar ligt de uitdaging.
0: Maar daar proberen we van alles aan te doen met duurzame energie.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, dan dat komt ook nog niet echt van de grond, hè? Hoewel, inmiddels is een derde ongeveer volgens mij voorzien van duurzame energie.
1: Je ziet nu de verkoop van elektrische auto's hier dus enorm oplopen. Je ziet nu dat er weer, er was een poosje gestagneerd, maar dat de warmtepompen veel meer worden aangeschaft en dat soort zaken. Dus je ziet wel beweging.
0: Oké, je hebt er alle vertrouwen in, hoor ik al.
1: Ik ben gematigd optimistisch.
0: Nou, maar dat is denk ik ook belangrijk. Want we zijn, en dat is mijn persoonlijke mening, nog wel eens wat regelmatig te negatief over in wat voor mooi land we leven. Dus er gebeuren hier natuurlijk heel veel mooie en goede dingen.
1: Absoluut.
0: Wat dat betreft. Genoeg daarover. Muziekje maar even, lijkt me.

0: embassy.
1: Nou, Lille.
2: Wow, wat vind je, Jan?
1: Dit is jouw keuze, volgens mij.
2: Dit is mijn keuze.
1: Ja, wat leuk, wat leuk. Die had ik vanmorgen nog niet gezien, maar die heb jij ertussen gezet. Want dit is de inzending van Italië voor het Eurovisie Songfestival.
2: Het is echt, ik vind het een supermooi liedje. Hij gaat het helemaal niet worden, denk ik. De andere liedjes gaan werkelijk alle gekte te boven. Dus daar zal vast een winnaar tussen zitten. Maar dit is het allermooiste liedje.
1: Is het zeker. Maar Italiaans is sowieso natuurlijk een mooie taal.
2: Ja, hè? Ik hoor van Rob dat het betekent voor altijd ja. Maar dat had ik dus niet. Ik kan geen Italiaans. Maar dat weet ik dan nu in ieder geval.
1: We hebben wel wat binnengehaald hier, hè?
2: Rob, hè? Ja, daar leren wij. Rob leert van ons, maar wij leren ook steeds van Rob, hè?
1: Zo is dat. Hey, we hebben onze laatste gast van dit tweede uur van brunch aan de telefoon. Annick Stoter. Annick is lid van de voetbalvereniging Viosfazen. En op 11 mei aanstaande, dat is volgens mij zaterdag over een week. Klopt dat? Ja, nou, dat gaan we er zo vragen. Maar dan heeft Vios een meidenvoetbalkliniek. En dat gaat iets heel bijzonders worden. Nou, dat gaan we denk ik van de horen. Annick, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Welkom bij brunch. Annick, jij voetbal zelf bij Vios, begrijp ik toch?
3: Ja, dat klopt. Ruim 30 jaar, geloof ik.
1: Ja, want Vios heeft een hele grote meisjes, CQ, damesafdeling, toch?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ja,
1: heel actief. Speelt ook wel een behoorlijk niveau. Maar toch vonden jullie het nodig, want jullie hebben allemaal goede trainers bij die teams zitten. Maar toch vonden jullie het nodig om een aantal profspeelsters uit te nodigen die een voetbalkliniek gaan geven op 11 mei.
3: Ja, dat klopt. 11 mei is overigens op een maandagavond.
1: Aha.
3: Dan van 6 tot 8 is die voetbalkliniek bij Vios. En inderdaad, nou, dat is niet per se om de andere trainers te overtreffen, maar meer om gewoon een leuke activiteit te organiseren voor meiden in de omgeving. Meiden van Vios zelf, maar ook ruim daarbuiten om een keertje het gevoel van een profvoetbalster te krijgen en om daar een training van te krijgen.
1: Oké, dus de niet alleen Vios-speelsters zijn welkom, maar ook van de omliggende verenigingen.
3: Zeker. Meiden die al voetballen, meiden die nog helemaal niet voetballen, meiden die ooit gevoetbald hebben. Alle meiden tussen zeg maar ongeveer 6 en 16 jaar zijn welkom om mee te doen.
1: Kijk, hartstikke goed.
2: Hoe organiseer je dat dan? Want ik kan me zo voorstellen dat het leuk is dat je professionals binnenhaalt. Maar ik neem aan, die bel je niet zo even en zei, hey, wil je naar Vaas komen?
3: Eigenlijk wel. Ja, wij hebben als Vios een goed lijntje inderdaad. Dus zonder dat ik daarmee zeg van welke club ze zijn, kunnen de meeste mensen het dan denk ik wel raden. Want ik mag dat helaas niet zeggen van welke club ze zijn. Ze spelen gewoon in de Eredivisie vrouwen, zijn ze actief. Die komen met z'n vieren naar Fase toe 11 mei.
4: Maar je mag niet zeggen welke het zijn?
3: Nee, ja, ze doen het niet onder de vlag van de club, dus vandaar.
4: Oh, ja. Ja.
3: Maar daar spelen ze wel, dus...
2: We kunnen ervan uitgaan dat dit gewoon hele goede speelsters zijn.
3: Absoluut, ja. Ja, je bent niet zomaar profvoetbal.
2: Nee, zeker weten.
4: Maar een beetje rare vraag. Ik lees dat Linet Berenstein, die speelt natuurlijk in het Nationaal Elftal, dat die transfervrij is. Die speelt nu bij Wolfsburg. Misschien komt zij wel.
3: Nee, die komt niet.
4: Die komt niet?
2: Ah, nee. We gaan nu steeds zitten vissen. Nee hoor, Annick.
1: Ik kan er nog wel een paar noemen, Rob.
3: Ja, precies. Nou ja. Ja, uiteindelijk gaan we er dan komen. Maar
2: het gaat over die clinic natuurlijk. Want zijn er dan bepaalde dingen die zij gaan leren of die zij gaan behandelen in die clinic?
3: Nou, het idee is dat zij de meiden die meedoen een beetje laten zien hoe een training van hun eruit ziet. Dus ze zullen oefeningen meenemen en uitleggen en laten doen die ze zelf ook doen.
2: Oké. Dat je een beetje een idee hebt van, als ik professional ben, wat voor dingen oefenen we dan? Hoe ziet zo'n training eruit? En daar kun je natuurlijk het een en ander van opsteken.
3: Ja, precies. Ja.
1: Annick, jij zegt van, ik voetbal zelf al zo'n 30 jaar. Nou hoor ik altijd verschillende meningen. Hè. Er zijn heel veel mensen die zeggen, damesvoetbal, ik vind helemaal niks. Het is niet te vergelijken met herenvoetbal. En dat wordt dan ook vaak bevestigd. Is dat nou zo? Hoe moet ik dat ongeveer zien?
4: Jan, ik ben het niet met je eens. Want het is veel leuker om naar te kijken eigenlijk. Veel minder overtredingen, veel sportiever.
2: Ja.
4: Ik vind het eigenlijk nog leuker om naar te kijken dan het herenvoetbal langzamerhand.
1: Klopt dat dan, Nick?
3: Nou, absoluut. Ik denk dat er inderdaad het voetbal gaat veel meer door. Er is veel minder overtredingen, veel minder gedoe op het veld. Niet dat theatrale wat de mannen wel kunnen hebben. Maar goed, ik snap ook wel dat je het mannen- en het vrouwenvoetbal niet op die manier met elkaar kunt vergelijken. Net zoals je dat met hockey bijvoorbeeld niet kan. Nee. Alleen daarbij is dat al veel langer en veel meer gemeengoed. En bij voetbal is dat nog niet zo.
1: Maar is dat dan ook niet de reden dat men er op deze manier over spreekt? Ik bedoel, ik denk 60, 70, 80 jaar geleden, toen het profvoetbal in Nederland nog in de kinderschoenen stond. Nou, dat is misschien nog wel iets langer. Maar toen ging het toch ook allemaal veel sportiever. Toen werd er ook niet gescholden, geschopt en weet ik veel wat ze allemaal uitspoken. Het publiek was veel rustiger aan de kant in die zin. Men juichte wel, maar men bleef over het algemeen op het veld. Er gebeurde niet van die rare dingen. Is dit niet een kwestie van tijd dat het damesvoetbal naar een veel hoger niveau getild wordt en dat zich dan dezelfde zaken gaan afspelen?
3: Nou, ik denk in ieder geval dat het een kwestie van tijd is dat het naar een hoger niveau gaat. Of het dan vervolgens ook dat schoppen en dat theatrale wordt. Ja, geen idee. Ik hoop het eigenlijk niet. Ik mag hopen dat de dames dan dat toch iets beter in de hand kunnen houden.
1: Ja. Het is een rare ontwikkeling, toch?
3: Ja, dit is heel gek. Het is ook heel jammer. Het is ook helemaal niet nodig. Wat dat betreft is voetbal, ja, tenminste, ik vind dat de leukste sport die er is. Dat heeft het helemaal niet nodig. Maar ja, anderen vinden van wel, blijkbaar.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben absoluut ook een voetballiefhebber. Maar ja, ik snap die perikelen om die wedstrijden. Dat snap ik ook altijd niet. Het blijft uiteindelijk een spelletje. Er gaat wel steeds meer geld in om. Maar ja, het blijft uiteindelijk nog gewoon een spelletje. Van je moet zorgen dat die bal in de goal aan de andere kant valt. En het is niet meer en het is niet minder. Dat er mensen, met name volwassen mensen, zich daar zo over op kunnen winden. Dat is voor mij altijd een groot raadsel.
4: Jan, en wat ook erg opvalt, je had het over vroeger. Vroeger zag je ook de voetballers en de voetbalsters niet met zoveel tatoeages op het veld lopen. Ja.
1: Maar dat is niet alleen voetballer of voetbalsters, denk
4: niet?
1: Ik. Hè?
4: Nou.
2: Ja.
1: Ja. Maar het is weer een heel ander verhaal. Nog even concreet, Aniek. Dus volgende week maandag 11 mei, vanaf hoe laat?
3: Vanaf 6 uur, dan gaan we beginnen. Dus als er meiden zijn die mee willen doen, is het fijn als ze zich even willen aanmelden via de website van FIOS. Dat is fiosfase.nl. Dan kunnen ze zich daar aanmelden en dan krijgen ze ook een bevestiging dat ze aangemeld zijn met de vraag om er om ongeveer 5:45 te zijn. En dan kunnen we om 6 uur starten. En het duurt tot ongeveer 8 uur. Waarbij we dus de training doen. En we hebben ook nog wel wat andere leuke activiteiten daaromheen. En uiteraard de kans om met die meiden op de foto te gaan en een handtekening te vragen.
1: Het wordt vooral een hele leuke avond daarbij.
3: Dat is wel de bedoeling.
1: Op het sportcomplex De Kouwenaar aan de Woestijnweg in Vaassen. Daar gaat het allemaal gebeuren op 11 mei aanstaande. Aniek Stoker van FIOS Vaassen, dank je wel voor jouw bijdrage vanochtend. En natuurlijk veel plezier en succes op die 11 mei.
3: Yes, bedankt.

0: koop.
1: Nee, dat viel op.
0: Wij zitten weer te kwekken en niet op te letten. Je hoort het, hè?
2: Ja, helemaal.
0: We hebben het over maandag.
2: Wat gaat er maandag gebeuren?
0: Nee, afgelopen maandag. We daar in Wapenveld waren en dat we alle twee zo heel verschrikkelijk koud geworden zijn. Ik zei, ik ben de hele dag koud gebleven. Ik kon niet meer opwarmen.
2: Maar dat is ook wel een beetje verband natuurlijk. Eigenlijk, het is van dat prachtige weer. Ja. Maar het is toch best steeds. Maar ja, dat is dat noordoostenwindje natuurlijk.
0: Nou, die wind, echt. En dat vond ik in Wapenveld ook wel. Dus daar hadden we het even over. En daar zaten we weer niet op te letten.
2: Koningsdag, ja. 2026 in Wapenveld. Ja. Daar waren we afgelopen maandag. Voor zover u dat niet mee heeft gekregen. Maar het was een soort extra brunchuitzending, hè?
0: Een uurtje langer en voor mijn gevoel niet langer.
2: Nee.
0: Ik had het idee dat het net zo snel voorbij ging als die 3 uur.
2: Oh. Hey, bezoek. Ik moet even op een knop drukken. Ja, dan. Ja.
0: Gaat de deur open?
2: Hij is er.
0: Yes. Ja, de volgende gast, die komt zo meteen al. Hè? Maar we hebben eerst nieuws.
2: Eerst nieuws. Het is alweer bijna 11 uur. 30 seconden hebben we nog. Tot die tijd doen we even.
1: Komt hij binnen of moet ik even.
2: Jenkins en Letkis. Tot

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim 40.000 euro. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdi zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd, kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: De Archies, hoort u een Sugar, Sugar. Dat was de opener van dit laatste uur op deze laatste donderdag van de maand april. En ook dit laatste uur, Linda, hebben we weer volop keuze in gasten. Ja. De eerste is al gearriveerd.
1: Zeker, Jan Aalders is hier en je zegt het al, de laatste dag van de maand april. Maar daar gaat Jan over vertellen, want 30 april is natuurlijk heel lang belangrijk voor ons geweest. En Mariska Weemaas komt hier naar de studio. Zij is van Stichting Wortel en zij komt samen met een bestuurslid daarover vertellen. En Willemien Bos mogen we bellen van de Dalia-vereniging in Heerde, want die zijn ontzettend op zoek naar nieuwe leden.

0: Het erfgoed van de gemeente Epe, al meer dan 60 jaar in goede handen.
1: Ambt Epe haalt historie naar het heden.
0: Ja, en vanmorgen zit in de studio Jan Albers. Ja, en we zeiden het net al een klein beetje. Het is vandaag 30 april en jij wil het hebben over feest.
2: Ja, precies, want 30 april is heel lang een hele belangrijke dag geweest in Nederland. Vrije dag. Dat maakt het natuurlijk ook belangrijk. Maar verjaardag van vorige koningin.
0: Ja.
2: De voorvorige koningin al.
0: Juliana.
2: Het was Juliana.
0: Ja.
2: En dat was dus 30 april. En we hebben net 27 april achter de rug, onze Koningsdag. Dus dat voelt nog gewoon hetzelfde, hè? Want het is nog steeds vrije dag en in dezelfde week. Maar 31 augustus is ook een Koninginnedag geweest. En laat ik nou jarig zijn op Koninginnedag, op 31 augustus. Dus dat zijn drie aanleidingen om het toch eens over feest te hebben. En zeker over dat Oranjefeest, waar het nou vandaan komt. En wat er misschien nog meer aan vastzit.
0: Precies.
2: Ja.

0: Weer gewoon een dorpsfeest. Zoals het bij heel veel feesten ook in het verleden geweest is. Want onze Oranjefeesten, die hebben vaak ook een andere oorsprong uit de tijd dat er nog geen Oranje geboortedag te vieren was.
1: Had er nog niks met verjaardag te maken.
0: Nee. Maar je ziet het ook in de naamgeving, hè, dat het verschillende achtergronden heeft. Want Epe, het dorp Epe, heeft een Wilhelmina-vereniging. Die viert deze tijd het feest. Emst heeft de Oranje-vereniging. Maar die viert het in de laatste week van augustus. Dan heb je meteen de relatie met Wilhelmina. In Vaassen is een Oranje-commissie. Die het dan weer deze tijd doet. Gortel-Niersen doet het ook. Dan heb ik al 3 verenigingen gehad. En dan heb je Oene. Oene die heeft 2 oranje verenigingen gehad. Ja. Je had Oranje zal overwinnen, Ozo. En die deed het dan in september, tegelijk met de kermis. En dat is de vereniging die nu een algemene feestvereniging geworden is sinds 2025. Feest in Oene.
1: Ja.
0: Doen ze 12 september doen ze het Uno Festival. En 18 april hebben ze dan nog een klompenparty gehad om er alvast wat in te komen. En dan heb je nog Oene, Oranje Vereniging Oranje in Nederland. Als je daar de beginletters neemt, dan heb je Oene. En die doen het weer in september met een kermis, met een optocht, met ook een feest. En omdat ik dan iedere keer toch ook even kermis noem en ook andere soorten karakterfeesten, dan kom je bij die oorsprong terecht. En behalve Oranjefeesten met achtergrond van liefde voor het Koningshuis, heb je dus ook schoolfeesten gehad. Al ver voor de tijd dat er Oranjefeesten waren. Maar ja, waarom had je nog schoolfeesten? Daar kunnen we het nog over hebben.
1: Ja. Maar dan is een schoolfeest dus eigenlijk de oorsprong van al die Oranjefeesten die
0: we hebben. Ja, vaak wordt het een school- en volksfeest genoemd. Want als er maar een beetje aanleiding is voor feest, dan moest je dat natuurlijk gebruiken. Want ja, de televisie was er niet, de radio was er niet. Hè. Een paar eeuwen terug, dan als er aanleiding was voor feest, dan deed men dat. Had vaak ook met de kalender te maken. Dus heel veel van die feesten, dat waren oogstfeesten. Mm. Als het groeiseizoen voorbij was, de oogst was binnen. En er was dus rijkdom aan producten volop. Dan werd dat gevierd. Ja, en tegenwoordig met van die apps dat je moet swipen voor leuke partners of zo. Vroeger waren daar georganiseerde feesten voor. Spinfeesten noemen ze dat. Nou, er zitten allerlei leuke aanleidingen om verder op in te gaan. Die Oranjefeesten, dat dateert uit de tijd van koningin Wilhelmina. We weten dat koning Willem III was overleden. En de koningin Emma is een tijd koningin streepje regentes geweest. Ze had geen ze had dus een dochter, maar die was te jong en dat was Wilhelmina. En Wilhelmina is geboren in 1880. 31 augustus 1880, ook mijn verjaardag. En je zag dus aankomen wanneer ze 18 zou worden. Dat was 18 jaar later, in 1898. En ze is dus koningin geworden op 31 augustus 1898... en ingehuldigd op 6 september. Dus daarvoor was er een soort viering van Prinsessendag. Dat was dus in 1885 was dat al op diverse plekken. En in 1891, dus na de inhuldiging, werd voor het eerst Koninginnedag gevierd. En dat was tegelijk ook de laatste dag van de schoolvakantie. En daar heb je dus ook weer die link met dat schoolfeest. Nou, in 1902 werd Koninginnedag voor iedereen gevierd. En in 1948... Toen hadden we dus inmiddels koningin Juliana, is het op 30 april terechtgekomen. Dat was haar verjaardag. Met het bekende défilé vanaf 1949. Ja. Hè, iedereen bleef er voor thuis aan de tv kijken. Als je het nu op tv zou brengen, nou, ik weet niet of het veel kijkers zou halen. Maar
1: Toen had het wel
0: dat
1: wat.
0: Hangt vanaf hoe oranje gezind je bent misschien.
2: Een defilé, dat was op Soestdijk, toch?
0: Ja. Dat was bij Soestdijk, ja.
2: Dan stond men op het bordes en dan kwam iedereen kwam de trap op.
0: Iedereen kwam langs uit allerlei plaatsen en provincies. Met,
2: Wim Zonneveld heeft daar nog een mooi... Ja.

0: referenzen over.
1: Ja, die rodondendrons die staan er nog. Ja.
0: Ja, dat was erg leuk.
1: Ja. Nou, en toen dus Beatrix koningin werd, zij is dus van 30 januari, zijn geboortedag. Toen is die viering toch op 30 april gebleven. En dat was een gouden zet, want dat kon dus een nationale vrije dag blijven in die tijd. En het bleef dus een buitenfeest. Waar je dus grote evenementen kon organiseren met wat minder kans op slecht weer. Als je dat 30 januari gaat doen, dan wordt het dus...
2: Alles binnen gaan organiseren.
1: Ja. Nou, dat is een beetje het overzicht daarvan, van die oranjevieringen. Maar ik maak al een paar keer de verbinding met schoolfeesten. En schoolfeesten, dat gaat dus nog een tijd verder terug. We hebben de Franse tijd gehad, hè, de Bataafse Republiek, de Franse tijd. En toen werden er dus overal scholen gesticht. En er is in 1801 een eerste schoolwet in Nederland gekomen, naar Frans model. En in 1806 kwam een opvolgende wet al voor algemeen lager onderwijs. Maar dat je scholen sticht wil nog niet zeggen dat je leerlingen hebt. Dat was een vrije keus. Er was geen leerplicht.
2: Dat moest niet.
1: Nee. Ouders moesten betalen, schoolgeld. En in de steden, daar waren wel arme scholen, waar het onderwijs dan gratis was. Maar op het platteland, daar had je mensen, dat waren schoolopzieners. Die moesten ervoor zorgen dat de arme kinderen gratis naar school konden. Dat waren dus de dorpsscholen. Leerplicht was er dus nog niet. En de deelname aan het onderwijs, vooral in de lagere standen, de lagere economische standen, dat liet heel veel te wensen over. En je kon dus een school heel aantrekkelijk maken door ervoor te zorgen dat, als het werk op het land gedaan was, na de oogst, dat de kinderen dan weer naar school gingen. En hoe maak je een school aantrekkelijk? Feest. Ja, dus
2: daar lok je mensen mee.
1: Daar lok je mensen mee. Ja, je kunt het in oude krantenartikelen letterlijk terugvinden dat het ter bevordering van de schooldeelname schoolfeesten werden georganiseerd. Okay. Ja.
0: Met deze bijzondere passie voor de feesten en de hele achtergrond, heeft dat te maken met je geboortedatum, Jan?
1: Met mijn geboortedatum? Ja. Nee. Oh. Ik ben niet speciaal in de feesten gepassioneerd. Maar het is meer de historische achtergrond. Dat je afvraagt van waarom vieren we Oranjefeest? Ja, dat ligt voor de hand. Koningshuis. Maar 31 augustus is voor mijn verjaardag natuurlijk. Maar ook in mijn geboortestreek, in de Achterhoek, heel veel school- en volksfeesten. En dat zit allemaal zo in die eerste...
2: Van de vakantie en start school.
1: Begin september.
2: Ja. Okay.
1: En dan vraag je af, waarom wordt dat school- en volksfeest genoemd? Waarom die relatie met die school? Nou, dat heeft dus met die invoering van onderwijs te maken. Zonder leerplicht.
2: Precies.
1: En de leerplicht die is pas vanaf 1900.
2: Okay.
1: En de leerplicht is ingevoerd ter bestrijding van kinderarbeid. En ook ter bestrijding van analfabetisme. Dus dat is eigenlijk dubbel feest als je dat kunt bereiken. Hè? Dat kinderen niet heel jong aan het werk gezet worden.
2: Ja.
1: En ook echt leren lezen en schrijven. Dus dat is dus om het schoolbezoek te stimuleren. Ja, en dan krijg je nog een aardig aspect daarvan. Dat kinderen die bij dat schoolfeest mee mochten doen, dat waren de kinderen die in het jaar daarvoor trouw naar school waren gegaan. Er zijn gevallen bekend waarin maximaal 30 dagen schoolverzuim de grens was. Als je meer dan 30 dagen verzuimd had, mocht je eigenlijk niet meedoen aan het schoolfeest.
2: Oh.
1: Nou, ik vind het raar, want juist die mensen zou je moeten stimuleren, die kinderen moeten stimuleren om wel...
2: Maar ze hebben misschien gedacht, als we daar een straf op leggen, dan helpt dat. Als je niet naar het feest mag, dan kom je het schooljaar daarop wat vaker.
1: Ja, zoiets. Ja.
2: Dat moet een gedachte geweest zijn.
1: Ja, ja. Nou ja, dat is dus een van de achtergronden van onze feestcultuur, zou ik het zo noemen. Ja. School- en volksfeesten.
2: Ja.
1: Ja, en volksfeesten aan het eind van het groeiseizoen, oogstfeesten, dat is natuurlijk al wel veel langer bekend. Dat gaat eeuwen terug. Een dankfeest voor de oogst. Zo zou je dat kunnen omschrijven. Eten en drinken volop, want oogst is net geweest. En vaak de boer die ging dan de dienstboden en de knechten bedienen tijdens zo'n feest. Eerst, het hele jaar was het andersom en dan draaide dat terug. Ja, en dan krijg je dus die vieringen met allerlei leuke activiteiten als zaklopen, een mast klimmen, een boegspriet lopen, ringsteken, allerlei balspelen, tonnetjes kruien lees je dan. Vraag je af, hoe deden ze dat dan? Kruikslaan. Later komen de apparaten, installaties. De mooiste term die ik vond, dat was een dreeschuutje.
2: Een dreeschuutje?
1: Ja, hier zouden ze dreeschuutje zeggen.
2: Draaimolen.
1: Ja, de draaimolen, inderdaad. Dan kon je dus op een paard klimmen of in een bakje gaan zitten. En dan een beetje rondgereden. Nou, dat soort dingen.
2: Hartstikke leuk. Ja. Leuk. Ja. Jan, het is leuk om te horen waar ons feest vandaan komt. En ik ga proberen daar het laatste weekend van augustus ook nog even bij stil te staan. Want dat ziet er inderdaad tegenwoordig heel, heel anders uit.
1: En nog even teruggrijpen op die aanloop naar de kroning van Wilhelmina. Dat zag men aankomen. Mm-hmm. En dus reden voor feest. En toen heeft dus het gemeentebestuur van Epe, die heeft gezegd van, we hadden al een plaatselijke commissie die geld aan het inzamelen was voor een huldeblijk voor Emma. Emma, mm-hmm, koningin regentes. En laat die commissie nou ook de inhuldigingsfeest gaan organiseren. En toen is er al gezegd van, dat moeten we in 4 dorpen apart doen. En toen is er dus opgeroepen om 4 vergaderingen, stichtingsvergaderingen van Oranje Comité's in de benen te zetten. En dat is ook echt gebeurd. Daar zie je advertenties van in januari van 1898.
2: Ja, onze tijd zit op. Jij hebt gewoon zoveel te vertellen, Jan. Ja. Dat is het. We hebben gewoon aan die 10 minuten veel te weinig. Maar dank je wel. En we zien je graag een keer weer terugkomen.
1: Graag gedaan.
2: Het erfgoed van de gemeente Epe, al meer dan 60 jaar in goede handen.

0: dit is dan zo'n live opname van de Mavericks. Nou, dat is absoluut een feestje. All I ever do is bring me down live. De Mavericks. En daarmee werd het ruim 1 minuut over de klok van 11:30. Tijd voor onze volgende gast. En dat is Mariska Weemaas, samen met het bestuurslid van de Stichting Wortel, Jetty van Münster, die we aan de telefoon hebben. Goedemorgen, dames, en welkom bij Brunch.
1: Dankjewel.
2: Goedemorgen.
1: Ja, dan komt de eerste vraag natuurlijk. Van Stichting Wortel, zegt Jan. Mariska, wat is Stichting Wortel?
3: Ja, Stichting Wortel is eigenlijk een stichting voor kinderen van pleegzorg of van gescheiden ouders. En die kunnen bij ons in de tuinen, in worteltuinen, hun bezoek weer doen.
1: Want het zijn kinderen die niet meer bij hun ouders in huis wonen en die wel eens in de zoveel tijd contact hebben met die ouders.
3: Ja. Dus dat ze wonen niet meer thuis, maar ze moeten wel wortelen met hun ouders. Dus ze gaan weer contact maken met hun ouders. Vandaar Stichting Wortel, ja.
1: En jullie stichting had het gevoel van, dat moet niet in een kantoortje of ergens achter een bureau. Dat moet in een leuke omgeving.
3: Ja, want wat is nou mooier dan een tuin? Ja, daar kan je helemaal uitleven als kind. De kinderen hoef je ook nooit iets te vertellen over wat ze moeten gaan doen. Die lopen gewoon de tuin in, die vinden een blaadje, die vinden een beestje, die vinden een vlinder die vliegt. En dan zijn ze al helemaal gelukkig. En die ouder hoeft alleen maar te volgen en af en toe een spel te spelen. Dus dat
1: maakt het contact maken handiger.
3: Maakt het een stuk makkelijker. Ja. Ja, voor die kinderen ook, een stuk fijner. Want je bent gewoon verbonden met de aarde, met de grond. Dus je bent gewoon lekker jezelf.
1: Ja. Jetty, jij bent de bestuurslid van Stichting Wortel. Ik begrijp, jij zit al in het oude bestuur en bent nu ook meegegaan in het nieuwe bestuur.
4: Ja.
1: Vanwaar ooit dit idee?
4: Ja, vanwaar ooit het idee? Het idee is eigenlijk ontstaan bij onze oprichter Fenna Jansen. Omdat zij in haar omgeving mensen trof die vastliepen in het leven. En vaak, als je dat gaat afstellen, dan kom je ertoe dat er ergens in je vroegere jeugd dingen niet zo fijn zijn verlopen, waar je dan langere tijd last van hebt. En wetende dat gezinnen soms gebroken zijn en hoeveel dat met mensen kan doen, ook op latere leeftijd. En zij zelf ook een tuin had, een therapeutische tuin. Dacht van, eigenlijk zouden voor die doelgroep, voor de kinderen dus die nu al bezoekregelingen hebben, op die niet zo fijne kantoortjes of allerlei andere drukke plaatsen waar contact lastig is. Dus dat zouden we moeten doen. Dus we zijn ooit, dus bijna 9 jaar geleden, met een groepje vrouwen bij elkaar gekomen. En we hadden eigenlijk een gedeelde passie, zonder dat dat nog Stichting Wortel was. Want daar moeten we iets mee. We moeten zorgen dat we daar plekken voor creëren. En we zijn begonnen met 1 worteltuin en daar zouden we mee gaan experimenteren. En toen kwam de tweede tuin erbij en wij hebben zelf ook een worteltuin in Delft. En zo zijn er van lieverlee meerdere tuinen bijgekomen. En dan wordt je ambitie ook groter, dat je zegt, je wilt eigenlijk een netwerk van die tuinen over heel Nederland, zodat kinderen dichtbij waar kinderen wonen, daar dan plek is.
1: En gingen jullie toen echt op zoek naar mensen met tuinen en heb je die benaderd zo van, willen jullie niet een plaats bieden aan mensen om met hun kinderen in contact te komen?
4: Nee, we zijn eigenlijk nooit echt heel gericht op die manier op bezoek geweest, maar we merken wel daar waar we het verhaal van de Stichting Wortel vertellen en de worteltuinen vooral. En dan snappen mensen, de meeste mensen snappen heel direct waarom dat zo belangrijk is. En dat verhaal wordt dan verspreid, soms via de social media. En daar komen mensen bij jou met de vraag van, wij willen dit graag. Want ik denk als je een worteltuin bent, dan moet je dat ook van binnen voelen. Dus een poesje van mensen voor tuinen werkt niet. Het verhaal vertellen en verspreiden is wel heel belangrijk. En zo zijn die tuinen ook bij ons gekomen, hebben zich gemeld van, wij willen dit wel, doordat je het verhaal vertelt.
1: Mariska, jij hebt een worteltuin. Hoe kwam jij dan bij de Stichting Wortel terecht?
3: Nou, ik kwam via mijn werk bij Stichting Wortel terecht. Ik werk als leerkracht en coach leerkrachten. Via mijn coachingswerk kwam ik in contact. En toen ging ik daarheen en dacht, worteltuin. dat is leuk. Ik heb ook een tuin. En die heb ik geërfd van mijn ouders. Dus ja, eigenlijk, ik zit hier ook met mijn wortels vast in die tuin. Ja, voor mij is het winkeltje wel rond, als ik dat ook zou worden.
1: Ja.
3: Dan is voor mij de cirkel heel mooi rond. En dan kunnen kinderen weer bij mij komen. Hoe mooi is dat?
2: Ja, wanneer is dit gestart, dat initiatief? Want ik begrijp dat het inmiddels uitgegroeid is tot circa 25 van dit soort tuinen in Nederland.
3: Ja, zoiets. Ja. Ja, ik weet niet precies hoeveel aantal tuinen, weet je die waarschijnlijk.
4: Ja. Maar, ik denk dat we op 25 zitten. Er is een worteltuin die gaat stoppen omdat ze gaan verhuizen. En dus dat rond de 25.
3: Ja.
1: Ja. En moet je ook iets in je tuin doen, iets aanpassen of om worteltuin te kunnen zijn?
3: Nou, eigenlijk heb ik alleen maar ik heb een tuinhuisje neergezet. Die had ik niet, maar als het dan regent, dan kan je gewoon lekker daar zitten. Dan kan je droog zitten en ook in de winter is dat wel fijn. Maar voor de rest hebben we allemaal verschillende tuinen. Ik heb een kijktuin bijvoorbeeld, tuin de Buitenhof. Maar er zijn ook tuinen met dieren, er zijn ook tuinen met een moestuin. Er zijn allemaal verschillende soorten tuinen. En eigenlijk maakt dat niet zoveel uit. Het is alleen dat je, alle kinderen kunnen wel iets doen. En ook bij mij in de tuin kan er wel iets gedaan worden. Dus ik heb alleen een tuinhuisje neergezet en ik heb wat laarsjes verzameld. Verschillende soorten en maten. Dus als de kinderen komen en niet op wintergimpjes, maar ook begeleiders, dan kunnen ze laarzen aan, want het gras is meestal wel nat.
2: Mariska, kun je als particulier je gewoon aanmelden om worteltuin te worden? Of hoe werkt dat?
3: Nou, dan moet je even een mail naar de stichting sturen.
2: Ja?
3: Dat is het handigst. En dan de stichting neemt dan contact met je op. En dan gaat het balletje lopen.
2: Maar het loopt uitsluitend via particulieren?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Het zijn vooral particuliere tuinen die dat doen.
2: En je vertelde al iets over de activiteiten, maar hoe vindt dat plaats? Wat gebeurt er allemaal?
3: Nou, bijvoorbeeld een jongetje die kwam eerst een keertje kijken, want die vond het allemaal heel spannend. Dus die kwam eerst een keer met zijn pleegouder kijken. Daarna ging hij weer weg en toen kwam hij een week later en toen kwam zijn vader ook bijvoorbeeld. En die kwamen apart binnen, vol met zenuwen. En die gingen hand in hand weer weg. Nou, hoe mooi is dat? Dat je je ouders al heel lang niet hebt gezien, maar toch wel die band ergens voelt en dat weer op kan bouwen door. Ze hadden toen een vogelhuisje gemaakt. Hoe leuk is dat? En ik doe dan eigenlijk niks. Ik serveer wat limonade en een koekje. En ik zorg ervoor dat de materialen had die vader meegenomen. Maar als hij had een hamer nodig bijvoorbeeld, nou, dat heb ik dan wel. Dus dat, daar ben ik dan voor om de hand- en spandiensten te doen. Voor de rest ben ik er ook niet bij. Dus ik zit aan de andere kant van de heg, zeg ik altijd.
2: Wordt dit initiatief nog gesponsord door de gemeente of een provincie? Zijn die daar nog ook actief bij of niet?
3: We zijn bezig met sponsoring. Jetty weet daar vast meer over, maar we zijn bezig met sponsoring. Om dat te gaan zoeken, dat weet ik wel.
4: Ja, we hebben niet een vaste financier of zo. Dus we hebben in het begin wat donaties gehad van de kinderpostzegels, daar hebben we het project Worteltuin in elke provincie uit gefinancierd. En toen hadden we inmiddels 13 of 14 tuinen en toen was dat project heeft afgerond. Dus nu hebben we via dus altijd gerichte acties naar sponsoren toe. Voor bijvoorbeeld een tuin of voor meerdere tuinen. En je kunt donateur worden van de stichting Wortel. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk de instroom van geld. Dus gericht voor een tuin. Voor iets wat in een tuin moet gebeuren omdat hij nog niet klaar is. Op die manier eigenlijk. We werken gewoon allemaal met vrijwilligers. De bezoeken in de tuin zijn ook kosteloos. Er zijn wel jeugdinstellingen die regelmatig gebruik maken van de worteltuin. En die doen dan wel eens een losse donatie. Maar het zou natuurlijk heel mooi zijn als er vanuit het veld een vaste lijn van financiering zou zijn. Maar we doen het op dit moment nog zo.
2: Ja.
1: En Jessica, is het dan zo dat als mensen gebruik willen maken van die tuin, reserveren ze dat dan bij jullie stichting of reserveren ze dat bij degene die de tuin heeft?
4: Ik hoorde Jessica, de naam.
1: Sorry, Jetty. Ik haal alweer andere naam. Ik haal Jessica deed het verzoek voor dit interview. Ja. Daarom zit Jessica in mijn hoofd.
4: Ja, ik dacht, zit die ook in de studio?
1: Sorry. Nee, die zit er niet. Nee, Jetty, ik bedoel jou eigenlijk. Ja. Stel dat iemand die tuin wil gebruiken, moet dat dan via jullie website of hoe werkt dat?
4: Nee, de beheerders gaan over hun eigen agenda. Dus op de website, als je daar aanklikt worteltuinen, dan zie je een kaartje en een overzicht over waar worteltuinen zijn. En daar staat ook dat je bij de beheerder van de worteltuin de afspraak moet maken. Want die weet ook het beste van wanneer het past. En omdat het natuurlijk particuliere tuinen zijn, zijn er soms ook, ja, zijn mensen er soms niet of wat dan ook. Dus de tuin, het aanvraag is altijd, en dat zijn ook meestal de begeleiders die dat doen. Mm-hmm. Soms is het een ouder die zelf een bezoek plant, maar via de tuinen. Soms komt er wel eens een bezoek binnen bij de centrale mail, maar die verwijzen we dan naar de plek waar ze die reservering kunnen doen.
1: Oké. Mariska, voor mensen die hier nou nieuwsgierig naar zijn, of misschien wel instanties die denken, ja, maar eigenlijk zouden wij ook onze gesprek op deze manier willen plannen. Hoe heet jullie website? Hoe kunnen we daar informatie over vinden?
3: Nou, de website van Stichting Wortel is stichtingwortel.nl. Mijn website staat ook van alles op, tuindebuitenhof.epe.nl. Daar staat ook van alles op. En nou, mocht je een keer een tuin willen zien, ja, ik zeg altijd, kom gewoon lekker langs. Bel me eventjes en kom langs. En dan kunnen we afspraak maken. Dan kan je gewoon lekker kijken wat het is.
1: Precies.
3: Dan kan ik je meer vertellen over de tuin.
1: En misschien mensen die een mooie tuin hebben. Rob, die gaat mij meteen wijzen op iets. Je wijst naar de voorzitter.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, heel fijn. Ja. Ja, de burgemeester van Heerde. Die heeft misschien ook wel een hele mooie tuin. Maar inderdaad, als mensen dan een tuin hebben, die kunnen ook via die website zich melden.
3: Ja, zeker, ja.
1: Hartstikke goed. Jetty van Münster en Mariska Weemans, dank jullie wel dat jullie wilden vertellen over jullie stichting Wortel. En we wensen jullie daar heel veel succes bij.
3: Dankjewel.
4: Dankjewel, graag gedaan.
5: Dit is Brunch, een programma van Linda Seinstra en Jan Beer.

0: Even met Mariska. Hallo, met
1: Billy Joe Royal hoorde u en Hush. En daarmee werd het bijna 11:45. En dat betekent dat het alweer tijd is voor onze laatste gast van vanochtend. Aan de telefoon hebben we Willemien Bosch. En Willemien is van de Dahlia-vereniging in Heerde. En ja, die zitten toch met een noodgeval, laat ik het zo zeggen. Willemien, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Welkom bij, bij Brunch.
0: Dankjewel.
1: Ja, we gaan het met jou hebben over de Dahlia-vereniging.
0: Ja.
1: Want, die zit eigenlijk met een probleempje, begrijp ik.
0: Ja, we hebben in eerste instantie ons jubileum. Dat is geen probleem. 65 jaar bestaat de vereniging dit jaar. Maar het probleem is, we willen eigenlijk graag dat het nog door blijft gaan. En dat is een beetje het probleem, want we hebben geen mensen die ons helpen op de tuin meer bijna. Dus dat groepje wordt steeds kleiner.
2: En Willemien, hoe komt dat? Dat die groep steeds minder wordt? Dat er geen nieuwe mensen bij komen?
0: De leden die we nog hebben, dat zijn oudere mensen. En er komt af en toe iemand bij. Maar die zijn een tijdje aanwezig. En ja, dan blijken toch andere dingen weer belangrijker te zijn of voorrang te hebben. Of geen zin meer te hebben in de dahlia's. Ik weet het niet wat het is, maar het is moeilijk om mensen te krijgen en vast te houden, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, want op zich is het natuurlijk een hele mooie hobby. En is het ook niet iets waar je nou het hele jaar druk mee bent, maar alleen eigenlijk een beetje vanaf het voorjaar tot aan de herfst.
0: Ja, want dan is het de hoogseizoen eventjes.
2: Ja. En 65 jaar, dat is nogal een tijd.
0: Ja, daarom. En we vinden het eigenlijk jammer dat het op moet houden dan op deze manier.
2: Ja. Ja.
0: Maar het groepje wat er nu nog is, is niet vol te houden om het dan door te laten gaan. Want er zijn mensen die in het bestuur zitten, die ook op de tuin werken en ook andere dingen rondom zoiets moeten organiseren. Dus dat groepje is zo klein dat het bijna niet meer vol te houden is. Vandaar ook dat we steeds al teruggestapt zijn met het aantal bedden wat we dus hebben op
2: ja,
0: de tuin.
2: Ja, ik kan me herinneren dat jullie vorig jaar ook zeiden van we hebben nog gewoon een heel stuk minder terrein waar we de dahlia's in zetten.
0: Ja. Ja.
2: Om dat dan te laten doen. En hoeveel tijd kost het? Stel dat je vrijwilliger wordt bij de tuin.
0: Ja, dat maak je eigenlijk zelf uit, om het maar zo te zeggen. We willen nu graag zoveel mogelijk. Maar op het ogenblik dan zijn we op donderdagavond van 7:00 tot 9:00 bezig met een groep. En op de zaterdag van 9:00 tot 12:00. Maar er zijn mensen die komen op de donderdagavond een paar uurtjes. En die zijn er dan op de zaterdag niet. Maar ook andersom, die op zaterdag een paar uurtjes komen.
2: Ja.
0: En ook wat eerder weggaan soms, omdat ze andere dingen hebben. Dus je kunt een uurtje komen, maar het is mooier natuurlijk als we de hele morgen samen zijn.
2: Precies.
0: Met een groep.
2: Ja. En ik kan me ook voorstellen dat het ontzettend gezellig is om met elkaar natuurlijk in zo'n tuin
0: ja,
2: te werken.
0: Zeker. Afgelopen zaterdag was er een flinke groep en toen gingen we weg en waren we ook echt tevreden zo van, nou, zo kunnen we het achterlaten eigenlijk.
2: Ja, dus, ja, daar heb je echt grote stappen gemaakt.
0: Ja, ja.
2: En eigenlijk zoek je gewoon mensen met groene vingers die het leuk vinden om in de tuin te vroeten en gewoon een paar uurtjes in de week over hebben om daarmee bezig te gaan.
0: Om daarmee samen mee aan het werk te gaan, ja. En dat hoeft niet altijd zwaar werk te zijn. Straks dan moet er gediefd worden bijvoorbeeld. Dus dat kan ook. En het is nu ook een periode dat er zwaardere dingen gebeuren. Maar voor iedereen is er wat wils. We moeten het gras gemaaid hebben. Dus achter een grasmaaier lopen kan bijvoorbeeld ook al heel nuttig zijn dan.
2: Oh, ik dacht, Rob die steekt zijn vinger op en dan komt er een vraag.
3: Ja, ik zat even na te denken over Willemien. Je kunt zo'n bosje bij jullie kopen voor, geloof ik, €3,50, als ik het goed zie.
0: Ja, volgens mij is de laatste keer €4 geworden.
3: Ah,
0: maar,
3: ja, inflatie, dat ik begrijp. Ja. En bollen kun je kopen, maar kun je ook iets doen? Is er ook zijn er activiteiten dat je iets kan, een boeket kan maken? Ik zie dat de dahlia's hebben natuurlijk allemaal verschillende kleuren, prachtige kleuren.
0: Ja.
3: Dus ik kan me wel voorstellen dat daar ook wel wat meer publiciteit aan gegeven kan worden aan de dahlia.
0: Nou, het is ook zo inderdaad. We hebben in het verleden ook altijd meegedaan aan shows en dergelijke. En op verzorgingshuizen hebben we wel stukken gemaakt en zo. Maar ook dat zijn weer hetzelfde groepje mensen die dat doen moeten. Dus het is gewoon niet meer vol te houden om al die dingen te doen. Ah, dus ja. Dit jaar hebben we ons alleen gefocust op het eigen jubileum op 5 september. Mm-hmm. En dan willen we iets extra's daar rondomheen doen.
3: En verkopen jullie ook bloemen aan de bloemenzaken in Epe? Worden die ook afgenomen bij jullie? Of nee. Is het puur voor de particulieren die langskomen?
0: Nee, het is echt zo. Mensen die bij onze vereniging komen, zeg maar, om te kopen dan. Niet echt de zaken. Nee.
2: Het is ook altijd nog weer afhankelijk van hoe het gaat. Hè? Ik kan me nog heugen dat jullie een paar jaar terug zoveel nattigheid hadden. Dat,
0: toen kon het niet eens doorgaan inderdaad de verkoop. Dus,
2: je bent ontzettend van het weer afhankelijk. Ja, of je, maar zeker. Goed, ik weet ook dat er tijden zijn dat jullie tijdens Drukkersdag prachtige boeketten hebben gemaakt. Dat leunde gewoon helemaal op die Dahlia-vereniging. Ja. En eigenlijk wil je daar weer naar terug.
0: Nou, als dat zou kunnen, dat zou heel mooi zijn natuurlijk.
3: En Linda, we hebben net over feesten gehad. Ik ben in bloemenkoor zo, dat is hier niet, hè? Zo à la Zunder, dat kennen we helemaal niet.
2: Nee.
3: Dat zou natuurlijk wel een mooie uitkomst zijn.
2: Voor
0: de zijn foto's dat we een keer een aantal luxe wagens opgesierd hebben.
2: Oh, ja?
0: Dat is dan in de jaren, volgens mij 70 of zo.
2: Ja.
0: Dat er toen iets van een optocht was en dat we een aantal wagens versierd hebben toen met bloemstukken en zo.
2: Ik denk ook dat mensen toen veel meer nog ook in hun eigen tuin aan het werk waren. Of ook meer met bloemen bezig waren. Je hoort natuurlijk ook van de bijenvereniging. Haal die tegels uit de tuin en gooi niet overal grind in. En we zijn een beetje van al dat lekkere tuinieren afgeraakt waarschijnlijk.
0: Ja, laat maar zeggen. Dat merk je wel. Dat toch, om dan toch daarvoor ook nog weer naar de Dahlia-tuin te komen, dan toch wel een probleem lijkt te zijn. Dan, ja.
2: Terwijl die dahlia eigenlijk heel makkelijk is. Hè? Dat is helemaal niet zo'n moeilijke bloem om...
3: Dat wil je vragen, ja. Is het een moeilijke bloem om, of een moeilijke bol? Of,
0: nee hoor, dat valt best mee.
3: Ja?
0: Wij gaan zaterdag poten. En dan worden dus de knollen in de grond gepoot. En dan is het een kwestie van wachten totdat ze boven komen en groeien. En dan wij leiden ze door het gaas. In het verleden zijn er wel stokken gebruikt, maar... Nu hebben we gaas wat we over zo'n bed doen en daar laten we ze tussendoor groeien. Dat moet je een beetje begeleiden, zeg maar. En dan onkruid vrij houden en dergelijke allemaal.
3: En wat voor grondsoort vinden ze fijn? Moet er turf bij of juist niet? Of,
0: nee hoor.
3: Nee?
0: Nee, hoeft niet extra. Dahlia is wat dat betreft vrij makkelijk. Die kan op alle grond eigenlijk.
3: Ik zie ook regelmatig van de gemeente Epe, andere gemeentes, dat ze iets organiseren om de omgeving te vergroenen. En bieden dan struikjes en bomen, et cetera, bieden ze aan particulieren tegen gereduceerd tarief. Dan zou de dahlia niet meer staan.
0: Nee, wat dat betreft dan zou dat best kunnen inderdaad.
3: Ja.
0: Alleen het is een beperkte tijd dat bloeit, zeg maar, dan in de tuin.
3: Wanneer bloeit de dahlia?
0: Meestal zo rond juli, eind juli, augustus. Dan begint het echt.
2: Ik vind de dahlia juist daarom zo mooi. Omdat je gewoon in het najaar nog steeds ontzettende mooie bloemen in je tuin hebt. Als de anderen al uitgebloeid zijn, blijft die dahlia, als je goed weer hebt, blijft die dahlia gewoon staan.
0: Ja, zeker.
2: Willemien, als mensen dit horen en die denken, nou, we hebben best wel een paar uurtjes over, of op zaterdagochtend zou ik best wel eens kunnen helpen. Hoe komen ze met jullie in contact?
0: Nou, wij zijn dus op de tuin. Dan is er altijd wel iemand van bestuur aanwezig die daar wat informatie over kan geven. Dus het mogen rustig aankomen.
2: En het adres van de tuin?
0: Dat is aan de Kamperzijweg in Heerde.
2: Oké.
0: Okay. En je kunt contact nemen via het... De website www.dahliaheerde.nl. En anders iemand van het bestuur. De meesten kennen wel iemand in het bestuur die aangesproken wordt. Dus dan mag altijd.
2: Helemaal goed. Willemien, dank je wel in ieder geval dat je wat meer informatie daarover wilde geven. En ik hoop enorm voor jullie dat er toch een aantal leden zich gaat melden.
0: Ja. Daar hopen wij ook op.
2: Goed zo, dankjewel.
0: Heel fijn, dankjewel. Dag.

0: De Blue Diamonds hoort u en Ramona. En daarmee verder alweer zo'n 3 minuten voor de klok van 12. Het zit er alweer bijna op. Rest mij nog om u in ieder geval nog even te wijzen op Heer de 850. Want net voor de kerst gaan wij een top 850 uitzenden bij RTV 794. En wij hebben daar hele mooie kaartjes voor. Want u kunt zelf die top 5 insturen. Zodat wij die top 850 kunnen samenstellen. En daarvoor zijn we natuurlijk op zoek naar mensen die ons daarbij willen ondersteunen. Er zijn al heel veel kaartjes binnen, maar we kunnen er ook nog heel veel gebruiken. Dus wat dat betreft, probeer ons, hetzij via de mail, hetzij via zo'n kaartje, in ieder geval te voorzien van je persoonlijke top 5. En dan kunnen we die top 850 vaststellen. Het mailadres moet nog even top850@rtv794.nl. Ik heb hem helemaal in mijn hoofd zitten.
1: Hartstikke goed. En alle nummers welkom, hè?
0: top850@rtv794. Nou, dat moet volgens mij helemaal loslopen. Even kijken, jongens. Het is eigenlijk bijna tijd. We kunnen er gewoon nog even zo'n... hoe noemen ze dat? Hij doet het. Ja. Een instrumentaaltje kunnen we er nog even in gooien. Tot aan het nieuws van 12 uur is dit Let's Kiss van Gudrun Jenkins. Nou, zo zie je maar weer. Hey, het zit erop. Volgende week hebben we weer een nieuwe.
1: Zeker weten.
0: In de hopen tenminste weer dat we er weer bij kunnen zijn. Voor nu, dank dat u bij ons was van 9 tot 12. En graag tot de volgende week.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie, dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijkgemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
2: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. 2 weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco, maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. Drie van hen zijn inmiddels overleden, onder wie twee Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reinders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De directeur van Milieudefensie, Donat Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen twee Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Hulpverleners zijn bezig 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. En er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen. Dat had er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. De Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlak bij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
3: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik. Vertelt correspondent Saskia Houtuin.
2: Zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
1: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht is het festivalterrein vol en worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. In Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Drie passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius, die vermoedelijk besmet zijn met het Hanta-virus, worden van boord gehaald. Ze worden daarna naar Nederland gebracht voor behandeling. Een van de drie is een Nederlander. Er wordt onderzocht wie er precies besmet is met het Hanta-virus en wie met wie contact heeft gehad. Maar dat is volgens viroloog Marion Koopmans nog best een klus.
2: Omdat het gaat over meerdere plekken waar de mensen geweest zijn. En ook wisselende aantallen mensen aan boord. Dus dat maakt het gelijk een vrij groot uitbraakonderzoek.
1: De Hondius ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven daar niet in. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wil de degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon. Bij maxima tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlakbij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd voelen door de problemen met een subsidieregeling. Clubs konden zich begin dit jaar inschrijven voor een tegemoetkoming bij verbouwingskosten. En dat deden ook twee voetbalclubs uit Lemmer die willen fuseren.
2: Op 5 januari hebben wij op tijd onze aanvraag ingediend. En het principe is bij de boze wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En we waren keurig op tijd, dus er stond een groen vinkje op het financiële plaatje wat we hebben gepresenteerd.
1: Maar door een fout bij het ministerie zijn gegevens over wie wanneer de subsidie had aangevraagd kwijtgeraakt. En daarna besloot het ministerie te loten en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794. Uw eigen lokale omroep.

0: Dit is The Soul of 794. Te ontvangen via internet op Radio 794. In de ether 106.5. Op de kabel 93.1. Presentatie Hans Blok van 9 tot 11 uur. The Soul of 794.
1: Soul lovers. Soul lovers in town. Daar zijn jullie er helemaal klaar voor. 2 uur soul, funk en jazz. Stilzitten is er niet meer bij. Weet je nog? You to me are everything. Can't get by without you. Can you feel the force? Yes, soul freaks. UK based trio. The real thing. En deze. Ho ho. Deze is fijn. She's a groovy freak. She's so fine. She's dancing all night. Doe je mee tot aan de klok van 11 uur. Met de beide heren, ondertekende Hans en Leo. We gaan je verwennen met heerlijke songs. Nu eerst voor jou, The Real Thing.

0: Oh, she's really chic. She's a groovy freak. And she's dancing all night. Ik zie haar zo staan op de dansvloer. Alle jongens al kijken naar haar. En deze song van The Real Thing. Daar zijn we de show mee geopend. En The Real Thing, die ken je natuurlijk van die hele grote hits. You to Me Are Everything. En in die tijd allemaal geproduceerd door Mr. Gan Gold. Maar ze maakte een uitstapje begin jaren 80. En deze song is geproduceerd door Reggie Lucas en James M. Toomey. Je luistert naar de Soul of 704. En je hoorde The Real Thing met She's a Groovy Freak.
1: I wanna be with you, soul brothers and sisters, giving you the greatest soul and funk on the Soul of 794.

0: Oh. Earth, Wind and Fire. Elke week maar weer. De tweede track in het eerste uur. Het speciale moment van Earth, Wind and Fire. Deze keer Lady Sun van het album Race. Geproduceerd door Maurice White en Larry Dunn onder andere. En dit album heeft het heel erg goed gedaan. Prachtig album. Het laatste album waar Al McKay op meedeed. En je hoorde Lady Sun.
1: The Soul Train is coming. Get on board. Sit down and relax. Our destination, the soul of 794. Are you ready for a real Soul Train classic? Here it comes, just for you, Soul Brothers and Sisters.
0: Ooh, baby. Het weer is nice. We zijn in de summer mood. En daar hoort natuurlijk een heerlijke zomerse vibe bij. Weet je nog? De tv-serie The Fresh Prince of Bel-Air. Ja, yeah, Mr. Will Smith. Hij speelde in die tijd de hoofdrol. En is tevens de lead voice op deze heerlijke track. Ho-ho, Summertime. DJ Jesse Jeff. En The Fresh Prince of Bel-Air. Dat hoor je hier on the soul of 794. Enjoy the show, soul lovers.

0: Oh, DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince of Bel-Air. Summertime. En we zijn in een heerlijke zomerse stemming, want het is heerlijk weer. Het was een Amerikaanse tv-serie in de jaren 90. En dit mooie nummer is afkomstig van het album Homebase. En eigenlijk door die serie is dit album ook een hele grote hit voor deze heren geworden, voor deze band geworden. Want het ontving in die tijd zelfs de platina-status. Dus ja, in die tijd, jaren 90, begin jaren 90, veel succes voor DJ Jesse Jeff, The Fresh Prince of Bel-Air, featuring natuurlijk de voice van Mr. Will Smith.
1: The soul of 794.
2: The dance floor is now open.
0: Ho ho, keep on dancing, soul freaks. Met deze boogie track blijf jij natuurlijk gewoon op die dansvloer staan. From Memphis, Tennessee, voor jou, Lalomi Washburn. Ze was back-on vocaliste en ze zong als vocaliste bij Rufus en natuurlijk Stevie Wonder. En ook nog bij Quincy Jones. En begin jaren 90 had zij met deze song die je nu hoort, jawel, een hele grote lekkere hit in de underground clubs. Yes, baby, Lomi Washburn voor jou. En ze zingt, baby, try my love.

0: baby, try my love, zien deze dame. En ze heette Lomi Washburn. Is allemaal uitgebracht op Soul City Records. Tekst natuurlijk van de dame zelf, Lomi Washburn. En deze samen met Michael McAvoy. En het is een heerlijke hit geworden. En jammer dat deze dame eigenlijk weinig zelf gedaan heeft. En veel heeft gedaan, zoals ik al zei, als zijnde background vocalisten. Maar dit was toch een hele lekkere. En die heette Try My Love.
1: You're listening to The Soul of 794.
2: It's so good, it's so good. It feels so good to me. It's so good, it's so good. I don't wanna stop now.
0: Oh baby, dit album kwam als een komeet de hitlijsten binnen. Een soul lady met alles in zich. Een voice, lovely. The looks, adembenemend. Werkelijk een superwoman. Haar naam, yes, Miss Karen White. Je hoort een hele mooie love song van haar. Om het even goed te maken wat ik je vorige week zei. Oeh, baby.

me, baby. Tell me tomorrow if you still love me. Daar zingt deze dame over. Deze dame heet Karen White. En ik zei het al, dit oma komt als een komeet. Want ja, I'm Your Superwoman was natuurlijk een groot hit voor deze dame. Het is allemaal geproduceerd door Steve Harvey. En dat is een goed makertje van vorige week, omdat ik toen tegen je zei dat vanavond eigenlijk de ballads zouden zijn. Dus misschien straks in 2 uur doe ik er nog een paar voor je. Maar nu terug naar de orde van de dag. Terug naar het befaamde soulnieuws in de Soul of 794. Want wederom is een grootheid heen gegaan. Solar icoon, muzieklegende Dana Myers. En hij was één van de grote songwriters en producers achter het legendarische Solar Record Label. En hij maakte samen onder andere met Leon Silvers deel uit van het befaamde Silver Spoon Producers Team. En hoewel hij beroemd was als zijnde songwriter, kon deze man nog veel meer. Want hij bevatte ook natuurlijk een prachtige voice die hij helaas als soloartiest niet aan de wereld kon tonen. Dana Myers, geboren in Dayton, Ohio. Hij schreef grote hits voor The Whispers, voor Dynasty, voor Lakeside, Climax en buiten het Sora label produceerde hij ook nog voor Tavares. We zullen hem missen. Dana Myers werd 73 jaar. Je hoort een van zijn allergrootste hits, geschreven, door hem geschreven, voor de legendarische Whispers. Je hoort on the Soul of 794, the biggest hit van The Whispers. And it is, it's a love thing.

0: Oh, it's a love thing, baby. The Fabulous Whispers. Ja, ook de laatste tijd een beetje triest voor deze band. Want Wallace Scott, is laatst overleden. Dat is ook heel spijtig. Maar nu, deze song, die dragen we op natuurlijk aan Dana Myers. Dana Myers, de producer, tekstschrijver bij het legendarische Solar Label. En dan, ja, we zijn natuurlijk ook een tijdje op vakantie geweest. En je hebt deze man al een tijdje niet elke week kunnen horen. Maar ja, het is weer zover. Het moment. De tune is daar. En dat wil zeggen, aan die tune, daar zit weer iets aan vast. Er zit het moment aan vast van collega Leo. En die beste Leo, ik ben blij dat hij weer terug is. Dat hij weer zijn moment kan vertellen in deze show. En dat is een bijzonder moment. Een bijzonder moment die gaat over twee grootheden in de soul-industrie. Een man en een vrouw. En achter dit duet wat je zo meteen gaat horen, daar zit toch wel een heel triest verhaal zit erachter. Ja, toch, Leo?
1: Ja, Hans, dat heb je helemaal goed. Soms is een liedje meer dan muziek. Het is een verhaal, een moment in de tijd en een gevoel dat nooit verdwijnt, Hans. In de geschiedenis van de soul zijn er natuurlijk veel duetten geweest. Wel, mooie stemmen, sterke teksten, maar er is één duet dat alles overstijgt. In ieder geval, in 1967 brachten Marvin Gaye en Timmy Terrell en nummer uit dat je hart er sneller door zal laten kloppen. Ain't No Mountain High is geschreven in 1966. Nog voordat Esford en Simpson zich hadden aangesloten bij de platenmaatschappij van Motown. Ideal, ze lieten het nummer eerst horen aan de Britse soulzangeres Dusty Springfield, die het heel graag had willen opnemen. Maar Esford en Simpson, Hans, die hebben er een stokje voor gestoken, lieten het niet toe. In hoop om toegang te zouden kunnen krijgen tot het Motown platenlabel. Ain't No Mountain High Enough werd uiteindelijk opgenomen door Marvin Gaye en Timmy Terrell. Het was hun eerste duet nadat Marvin Gaye vorige zangpartner Kim Weston, met wie hij onder meer It Takes Two had opgenomen. En ze gaat gewoon lekker door, Hans, met nieuwe duetjes maken. Je weet dus zelf wel hoe het werkt.
0: Ik doe regelmatig een duetje met mijn vrouw, maar onder de douche.
1: En wat zing je dan? Kleine jongen.
0: Grapjas.
1: Maar zoals we het allemaal weten, Hans, is Timmy Terrell natuurlijk overleden op 24-jarige leeftijd aan een hersentumor. Ja, en dat is Marvin Gaye natuurlijk, die heeft het als heel erg zielsveel verwant beschouwd. En die was er helemaal kapot van, Hans. Toch leef een liefde voor muziek voort. En hoe? Want het duet staat nog steeds als een monument voor hoop, verbondenheid en natuurlijk kracht van de echte soul. Marvin Gaye en Timmy Terrell, twee stemmen, één ziel. Dat is het item van de onvoorwaardelijke liefde, kracht en doorzettingsvermogen. Ik zou zeggen, dames en heren, lieve vrienden van de soul of 794, zet de volume op standje burenruzie. Want hier komt een mega klassieker die je nooit zult vergeten in de Soul of 794. Marvin Gaye en Timmy Terrell met Ain't No Mountain High.
2: The one and only personality. The man behind the Soul of 794. DJ Leo Hunneman. He gives you his special moment of soul.

0: Ain't no mountain high enough. En de nummer dat steeg naar grote hoogten in de American Billboard chart. Marvin Gaye en Tammy Terrell. En Leo vertelde dat deze dame op 24-jarige leeftijd is overleden. Nog wel op een kerstdag. Ja. En de ceremonie vond plaats op een regenachtige dag, dat wel. En al haar Motown-vrienden waren daar toen de tijd bij aanwezig. En Leo vertelde ook nog dat Marvin Gaye daar zo van aangeslagen was. Zo aangeslagen dat hij zelf besloten heeft toen de tijd om nooit meer met een vrouw in duet te gaan zingen. Je hoorde Marvin Gaye en Tammy Terrell met Ain't No Mountain High Enough. Uitgekozen door steun en toeverlaat in deze show. Elke week maar weer. Ja, natuurlijk, Leo Hulleman.
1: Ja, Hans, maar wist je dat de Tammy Terrell, dat ze op 22-jarige leeftijd heeft ze dit al ingezongen? Al 2 jaar van tevoren. Want ze is echt een jong, vol talent. Maar met een ernstige, zwakke gezondheid. Slechts 1 jaar later stortte ze in op het podium. In de armen van Marvin Gaye zelf.
0: Leo, wat een onwijs triest verhaal.
1: En een paar jaar later overleed ze. In ieder geval veel te jong. Kijk, net wat je zei, Hans, voor Marvin was het verlies was verwoestend. Hij trok zich terug uit de muziek, wat je zei. En worstelde jarenlang met een depressie. Maar juist dit duet, dit ene nummer, is wat fans zullen blijven koesteren als herinnering aan hun unieke band en de kracht van de soulmuziek om alles te overstijgen, Hans. Ain't No Mountain High Enough. Ja, het is een geweldig liefdeslied.
0: Ja, Leo. En weet je, deze Tammy Terrell, je bent al een jong meisje die al heel vroeg naar voren is geschoven door een grote talent. Want eigenlijk wou ze helemaal geen zangeres worden. Nee. Ze wou eigenlijk medicijnen studeren.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment, het bleek al dat ze dus die mooie voice had. Dus ze kreeg interesse voor de soul. En we hebben helaas maar heel kort van haar mogen genieten. Gelukkig, haar muziek is er nog. En het album, ik heb het album thuis liggen. En uit de jaren 60. Het originele album die nog helemaal perfect klinkt. En jij vertelde mij dus dat je dit nummer ging draaien. En ik heb het album opgezocht. En ik dacht van, jeetje, dat is een goede keuze van deze maat van mij.
1: Ja, Hans, het is ook echt een perfect duet geweest dit. En dat uit 1967 al kunnen nagaan.
0: Poeh, en zo tijdloos, hè?
1: Ja, het is net als de Soul of 794.
0: Ja, wat denk je?
1: Tijdloos, hè?
0: We gaan ook lang door.
1: Zeker dan.
0: Zijn we van plan, toch?
1: We gaan door.
0: Let's get it on. Enkele weken geleden, nog een paar weken voor onze vakanties, toen was deze all-time soul-funk-formatie Hot Soul News. En zijn weer terug met vocaliste Tanya Michelle Smith, LP Embrace. Oeh, wat een sound. Raak je toch helemaal weer in de mood van. Doe me een beetje denken ook aan die SOS band. Hetzelfde ritme, maar niets is minder waar. Dit is Chains, produced by David Romani en Stefano Colombo. Je hoort in de mood.

0: Oh baby. Album Embrace. En deze jaar die wou ik eigenlijk de vorige keer al draaien, maar toen viel net dit mooie soulnieuws in het programma The Ballads. Dus ik dacht van weet je, ik bewaar hem gewoon voor een aantal weken later. Want deze moet je natuurlijk horen. Een van de mooie tracks op het album, nieuwe album, jawel, van Chains. Album Embrace. Daarvan hoorde je In The Mood.
1: Are you ready for some classic grooves? A little bit romance, some heart and soul. Well, here is
2: The Soul of 794.
0: Jawel, we gaan terug naar het jaar 1985. En deze man die ken je van de grote hit 19. We hebben toen ook veel meer mooie hits gemaakt. Vroeger speelde hij bij de band Direct Drive en First Light. Maar als soloartiest had hij het meeste succes. Zijn naam Paul Hardcastle. Je hoort dan vocals Carol Canyon. En je hoort een van zijn grootste hits ook, naast 19. En die heet Don't Waste My Time.

0: Don't waste my time. Nou, dat doet ze zeker niet hoor. Want wij besteden de tijd heel nuttig. We maken hier de Soul of 794. Maar we gaan wel richting de klok van, de klok van 10 uur. En dat wil dus zeggen dat we ons gaan voorbereiden op uur 2. En dat gaan we doen zometeen met een hele lekkere song. Even een lekker jingeltje. En dan ga ik jou iets meer vertellen over de laatste song van het eerste uur.
1: This is the Soul of 794.
2: Around the world, on the World Wide Web. Your number one internet radio station.
0: Want ja hoor, we gaan natuurlijk de hele wereld over. Je kunt ons ontvangen via internet, via de radio, via DAB Radio. Je kunt ons live horen, vooral live is natuurlijk al lekkerste, zoals vandaag. En deze song is bijzonder. Ik heb hem al eens vaker gebruikt, je kunt hem zo lekker gebruiken als eindtune. Het zijn twee heren, ze noemen zich Jolly en Swain. En je kent ze vooral van die hele grote hits van Imagination. Want voor Imagination hebben deze mannen geproduceerd. Je hoort Soul Street, ik zei het al, de laatste van de uur 1. Ik zou zeggen, bereid je voor op uur 2. Doe een plasje, zet de nootjes klaar, doe een wijntje in. Want uur 2 gaat wat beloven. En wij gaan zometeen ook even de koffie aanzetten. En we zien je zometeen terug. Je hoort ons zometeen terug. Uur 2, de Soul of 794. Tot zometeen.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip De Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hantavirus. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Acta en de Munnik.

0: Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerden. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: Dit is the soul of 794. Especially for you, soul lovers in town, soul man Hans Blok. He gives you the best in funk and soul. Get it on, get it on, get it on.
1: Uur 2, de Soul of 794. Fijn dat jij luistert en fijn dat je nog steeds bij ons bent. Eind jaren 80, begin jaren 90, was dit nummer een grote rage. Die eigenlijk ook weer snel verdween. Deze sound heet een swingbeat. Een sound die jou dat heerlijke feel-good gevoel geeft. En zo ook deze zangeres, Shanice, aan Motown Records hoor je. Natuurlijk, oh, ik word er blij van. I love your smile. Kom, Shanice. Come on and sing it for us.

0: Oh, baby, smile. En dat doe me hoor. En ik kan me nog goed de videoclip voor de geest halen. Het was op een stoel. Een cameraman werd gefotografeerd. En foto na foto. En het enige wat ze eigenlijk deed, dat was... je had ze natuurlijk verliefd op de cameraman. En dat toverde een hele mooie glimlach op het gezicht van deze lady. Vandaar I Love Your Smile. Je hoorde Shanice, 1991 alweer. LP Inner Circle, de allergrootste hit. En ja, ook niet te vergeten, de tekst van deze song is gedaan door ook een grootheid in de soul scene. Geschreven en geproduceerd door Narada Michael Walden. Zomaar even een weetje, speciaal voor jou.
1: Ladies and gentlemen, Gamble and Huff proudly presents...
2: The Philly Sound of the Soul of 794. Your DJ, Hans Blok. He gives you funky grooves, slow jams, a little bit of smooth jazz. From 9 till 11 until the Soul of 794. Right on, baby.
0: Oh, twee grote mannen in de Philly Sound. Ze werden ontdekt door een van de grootste soulzangers ever. The late and great Otis Redding. Een contract volgde bij Stax Records. Echter bij het Philly label maakten zij echt van. Schreven tal van hits. Oh, ain't no stopping us now. Natuurlijk, McFadden en Whitehead.

0: Ja, een succesduo. Dat waren ze. Ze zingen 1 Nel Stavanas Now. En in die tijd waren de heren ook niet te stoppen. Want ze hadden bijna geen tijd voor hun eigen carrière. Want ze waren veel te druk met het produceren, het arrangeren en het schrijven van mooie teksten voor die OJ's. Denk aan Backstabbers. Komt van de hand van deze twee heren, John McFadden en Gene Whitehead. Schreven voor Melba Moore. Schreven voor Harold Melvin en The Blue Note. Roo Rawls, The Intruders, Gladys Knight. En natuurlijk ook nog, jawel, The Jacksons. Maar ongeveer 25 jaar geleden, toen kwam er een abrupt einde aan een van de heren. Want die werd voor zijn huis werd hij doodgeschoten. De dader is nooit gevonden. Het was John McFadden en Gene Whitehead overleed enkele jaren later aan die hele gevreesde ziekte met een K. En helaas zingen ze nu, produceren ze nu in heaven bij het hemelse koor. Je hoorde McFadden en Whitehead met Ain't No Stopping Us Now.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: The soul of 794.
3: Y'all ready to get funky?
0: Oh, al vele, vele jaren hebben deze vier zussen een hele grote hit met een song, We Are Family, die jaarlijks terugkomt in een show, de Top 2000. En wat hebben deze ladies een mooie songs gemaakt? Wat hebben ze mooie songs op hun repertoire gehad? Katie Debbie, Joni en Kim, jawel, Sister Sledge. En natuurlijk geproduceerd door het legendarische duo Nile Rodgers en Bernard Edwards. Van de Chic Organization. I Wonder Why zingen ze. He's the greatest dancer. Dat doe je hier bij de Solo 794. Sister Sledge voor je.

0: Jawel. Haha. Vier meisjes. Er zijn nog drie van in leven. En ik denk dat we allemaal wel een keertje vroeger in de discotheek gedanst hebben op de songs van deze meisjes. We Are Family, Reach Your Peak. Deze die nieuw wordt, He's the Greatest Dancer. Allemaal tijdloze songs. En allemaal geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards. En ze treden nog steeds op. Alleen helaas niet meer zonder Kathy. Want Kathy die heeft haar eigen Sister Sledge opgericht. Maar er gaan geruchten dat de dames de ruzie weer hebben bijgelegd. En dat ze weer gaan optreden met z'n drieën. En natuurlijk met The Voice. The Voice van Kathy Sledge. Je hoorde Sister Sledge met hun allergrootste hit. He's the Greatest Dancer.
1: For 14 years as a Commodore, Lionel Richie's music has touched us. He's given us unforgettable classics like Three Times a Lady, Endless Love, Lady, and now Lionel Richie's first solo album. You are the sun, you are the rain. The consummate songman, Lionel Richie.

Tot aan de dag van vandaag is er nog steeds hoop. Deze man zal terugkeren bij de groep waar hij ooit lid van was en van groot belang was. Funk-soul-formatie The Legendary Commodores. Wat eigenlijk begon als een eenmalig project. Een solo-album voor lead voice Lionel Richie. Wat uitmondde in een megasucces. En daardoor moest hij een afscheid van zijn soulmaten nemen. Jaren later bekende Lionel dat hij eigenlijk best had willen blijven. Tell me, Lionel Richie voor je. Oh, wat lekker.

Wat een gitaarsolo, hè? Tell Me. Lionel Richie, zijn eerste soloalbum. Ja, toen werd het gouden pad werd voor hem neergelegd naar een mega succes. Het was voorbij bij de Commodores en ik vertelde dat hij eigenlijk helemaal niet van plan was om solo te gaan. Het was gewoon een eenmalig project met zoveel succes dat hij eigenlijk niet meer terug kon naar zijn geliefde groepen, de Commodores. En het bijzondere ook aan deze song is, dit hele album is, dat in de background vocals, dat doet een hele bijzondere man doet daar aan mee. Dat is Jimmy Connors. En Jimmy Connors was in die tijd een hele goede tennisser, die zo'n die hele mooie smash had, maar ook helemaal gek was van soul en funk. En ook nog een hele mooie voice had. En in de background zong van dit nummer Tell Me van Lionel Richie.

Oh yeah, baby. The lovely soul songs. Je blijft ze maar horen deze show. Al vele jaren een begrip voor de echte soul fan. En nu een obscuur recordlabel voor je. Boogie Perfume Records. This lady, she loved bad guys. En weet je hoe ze heet? Ze heet Jasmine. En het is een hele, hele mooie dame. Maar ze valt helaas op de verkeerde jongens. De verkeerde mannen. En daar heeft ze deze hele fijne song over gemaakt.

0: I love a bad guy. Daar zingt die dame over. Had ze nooit moeten doen. Ze is er ongelukkig van geworden. Maar wat er op de benen hield, dat was de music. De soul music. Daar kon ze haar ei in kwijt. En over die nare situatie in haar leven, met die verkeerde man, daar heeft ze deze song over geschreven. Ze heet Jasmine. En het werd geproduceerd door Zach Palladium en Joy Jello. Zomaar een weetje.
1: Dit is The Soul of 794.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back to
0: time. Oh yeah, baby. Nog één keer in loving memory. The great Donna Myers. Verantwoordelijk voor ook deze million seller. On Solo Records and Tape. Super trio. Howard Hewitt, Jody Watley en Jeffrey Daniels. En vele jaren stonden zij, jawel, on top of the world. Genieten.

0: On top of the world. Vele, vele jaren. En zijn nog steeds bij elkaar. Niet meer helemaal in dezelfde samenstelling. Nu is Jody Watley is natuurlijk weggevallen. Die is solo gegaan. Daarvoor in plaats gekomen Carolyn Griffey. Maar nog steeds met Howard Hewitt en Jeffrey Daniels. En het is allemaal ter nagedachtenis aan Dana Myers. Die jij, die jij hoorde voorbij komen in het eerste uur. Dana Myers is overleden op 73-jarige leeftijd. En een groot brein was ook achter deze song van Shalimar, On Top of the World.
1: Dit is The Soul of 794. Soul and
0: Jazz. Ja, dat doen we ook hoor. Some lovely smooth jazz voor jou. En deze groep is tijdloos. Al vele jaren samen. Ik heb ze ooit live gezien. Nou, een gesprek met de bassist gehad. Mr. George Anderson. Je hoort, jawel, een van de lekkerste songs van deze groep. Geproduceerd en gearrangeerd door onder andere Bill Sharp. Leider en voorman van Shack Attack. Met de lovely voice van Miss Jill Stewart. Ooit prachtige Nightbirds.

0: Jack Attack. Heerlijk toch? Ik heb ook mooie herinneringen aan. Ik heb ze zien optreden in Apeldoorn. Samen met mijn zoon. Met mijn lieftallige vrouw. En we hebben genoten. De stem van Jill Stewart was misschien niet meer zoals die vroeger was. Had een beetje aan klasse moeten inleveren. Maar dat klonk nog steeds voortreffelijk. Je hoorde Jack Attack met Nightbirds.
1: Baby, keep on. Keep on doing it. Right on. Get down. Baby, keep on. Keep on doing it. Right on.
2: It's time.
3: What we're gonna do right here is go back.
4: Hi, folks. Soul brothers and sisters. It's the soul of 794 on your radio.
0: En jawel. Deze man die je zometeen gaat horen, die heeft wel zo'n zwolle voice. En hij doet menig vrouw- en mannenhart een snelle kloppen. Zijn ware naam, Eugene Carter. Maar jij kent hem natuurlijk als de maestro himself, Mr. Barry White. Wat heeft de man een mooie songs geschreven. Prachtige songs. En deze, daar raak je in ecstasy van. En zeker als er iemand naast je ligt die jij mooi vindt. Die jij ook wel een beetje lekker vindt. Barry White voor je. En hij zingt. It's ecstasy when you lay down next to me.

0: It's ecstasy, baby. It's ecstasy when you lay down next to me. Natuurlijk, man met die zwolle voice, Mr. Barry White. Bijna toch de laatste song in deze show, want de tijd gaat zo snel. Ik zei net tegen collega Leo, goh, wat gaat dat tweede uur toch snel. Nog eentje voor je.
1: Your attention, please, ladies and gentlemen. This will be the last dance for tonight.
0: Ik zei nog eentje voor je. Je hebt geluisterd naar The Soul of 794. Een soulprogramma speciaal voor de echte liefhebber. Soul funk is onze specialiteit. Maar ook smooth jazz, zoals deze. Van sax player Art Porter. Album Straight to the Point. Produced door de legendarische Jeff Lorber. En hou jij nou van deze lekkere, zwoele sound? Nou dan, noteer in je agenda elke laatste dinsdag van de maand. Dan doen wij de Soul of 704 presents the ballads. En dan kun je alleen maar lekker wegdromen. En dan lekker naast je geliefde op de bank of op een andere plek. Elkaar liefkozend aankijken. En dan maar genieten van heerlijke, zwoele muziek. Nu nog even genieten van Art Porter. En dan, ja, dan kom ik gewoon nog even afscheid van jou nemen. Je hoort A Day Without You.

0: Yes. De show is over. Het is allemaal gezegd. We gaan afscheid nemen. Afscheid nemen van 2 uur Black Music. We hopen dat jullie genoten hebben. Maar niet getreurd. Volgende week zijn we er gewoon weer. Ik zeg bye-bye, beste vriend.
1: Ja, yeah, bye-bye, Hans.
0: En ik heb genoten van je prachtige moment, Leo.
1: Ja, het was hartstikke mooi.
0: Ja, ik zal nog even aan terugdenken. Het was een goede keuze.
1: Dankjewel.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Werkse, Leo.
1: Jij ook.
0: Tot ziens, man.
1: Bye-bye.
0: Oké. Okay.
2: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. 3 besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn, worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Akda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer, vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: you.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader...